0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: Onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel, Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 2 juli om 11 uur is er in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel de kookworkshop Zomerlunch. Maak in groepjes de lekkerste zomerse gerechten die men daarna gezamenlijk gaat proeven. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers, telefoon 06 51 85 2975, of mail naar steun.mantelzorg.sonnenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wilt nemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op landgoed Groot Bijsterveld in Oorschot vindt de gezellige rommelmarkt plaats. Een braderie op het mooie landgoed van Oorschot met amusement, loterij, eten, drinken en gezelligheid. Op zondag 20 juni van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags. De locatie is Montfoortlaan 12 in Oorschot. En wel op zondag 20 juni van 1:30 's middags tot 4 uur op landgoed Groot Bijsterveld aan de Montfoortlaan 12 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbeleid.

0: bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
11: En overal via radiosnb.nl.
12: Radio SNB.
11: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 3 juli van 10 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds is er weer een platenbeurs op het 18 septemberplein in Eindhoven. Elke eerste vrijdag van de maand kunnen liefhebbers snuffelen tussen tweedehands LP's en CD's. Van oude klassiekers tot moderne hits, hier is van alles te vinden. De toegang is gratis en de beurs vindt plaats op het 18 septemberplein nummer 1 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 2 juli nodigt IVN Best je uit voor een zomerse editie van de beleefde seizoenenwandeling. De gids Henk van Kessel en Ans Webster nemen je mee naar het prachtige landschap rond Rijsingen, ten noordwesten van Sint-Oederode. Je wandelt door het Dommeldal, passeert bolle akkers, een oude kerkpad en de historische hoeve Arbeidslust. Voor wie wil carpoolen verzamelt men om 14:30 smiddags bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling zelf start om 14:45 bij de parkeerplaats De Helden van Klein Sint-Oederode. De tocht duurt ongeveer tot 16:00 middags. Deelnemen is gratis voor leden. Niet-leden betalen €2,50. Van tevoren aanmelden is benodigd via het formulier op de website van IVN Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De imposante Sint-Pietersbasiliek aan de Markt 2 in Oorschot is weer open voor bezichtiging. Tot en met zondag 14 juni, elke zaterdag en zondag van 1:30 tot 3:30 in de middag. Vanaf dinsdag 1 juli tot en met zondag 31 augustus is de kerk open van dinsdag tot en met zondag van 1:30 tot 3:30 in de middag. Behalve op maandag. Leden van de kerkwacht zijn aanwezig om informatie te geven. En let op, als het voorportaal gesloten is, kan de basiliek niet worden bezocht.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt

0: dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: John en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SNB
6: 107.5 FM.
7: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
7: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouwenvisserskoor De Walnoten staat op zaterdagmiddag 28 juni vanaf 2 uur op de kiosk. Het vrouwenvisserskoor De Walnoot is een koor uit Nuenen en bestaat uit ongeveer 26 leden. Dirigente Yvonne Bouvier en 2 accordeonisten. Het koor zingt gezellige nummers die gerelateerd zijn aan de zee en dat doen ze met veel plezier en in stemmige kleding. Wat zowel voor het oog als voor het oor een mooi beeld geeft op zondagmiddag 28 juni op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 28 juli is er een gezellige garage sale in het Batadorp in Best. Van 10 uur 's morgens tot en met 1 uur 's middags kun je op tientallen adressen in de wijk lekker komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen. Buurtbewoners verkopen spullen die ze niet meer nodig hebben, dus je kunt zomaar iets leuks of verrassends tegenkomen. Parkeren kan op het Europaplein, waar ook plattegronden liggen met alle deelnemende adressen. Dus kom gezellig langs en ontdek wat er in Batadorp te bieden is.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 20 juni organiseert het Hilde Sint-Bastiaans een kofferverkoop. Van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags kun je terecht in de Hildetuin. Bereikbaar via het kruispunt Kemperweg en Beerschotsweg aan de Winterdijk 1 in Oorschot. De intree kost 2 euro, maar koffie en thee zijn inbegrepen. Voor kinderen tot 14 jaar is de toegang gratis. En kom langs voor een unieke vondst en steun het goede doel. Kom langs op zondag 20 juni vanaf 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags voor een kofferbakverkoop van het Hilde Sint-Sebastiaans in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk

0: The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet van Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hé, wat? Huh?
2: Ik ben het, je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: John en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SNB
6: 107.5 FM.
7: En overal via radio.snb.nl.
6: Radio
7: SNB.
8: Peter Timmerman. Zindy.

Love in 2025 met One More Little Kissy. En mijn hoofd was in 1971 een hit was, maar ik kan er een jaartje na zitten. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilman. Ik ben live voor jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. En we proberen met heel veel verschillende decennia en uit verschillende bronnen jouw muziek ten gehoor te laten brengen. Dat is een rare zin, maar goed. Geniet al van de zomer eigenlijk. Ja, ik ben zelf niet zo'n zomerliefhebber. Want ik, het zijn wel meestal de tijd waarin leuke festivals plaatsvinden. Maar ik heb een bloedhekel aan elke temperatuur boven de 20 graden. Zit ik in de zomer geloof ik niet zo erg goed. 1984, het is de Bronski Beat en Heat Wave.

De Brolsgebied in 1984 en Heat Wave. Muziek van Belinda Carlisle in 2025. En ik moet er even bij vertellen. Het is de afgelopen twee eeuwen al gebruikelijk dat nummers in een ander jasje worden gestopt. Dus het is niet vreemd dat het nog steeds gebeurt. Ook in deze eeuwen, in deze jaren. Laten we nog genieten van een andere versie van The Air That I Breathe.

Ja, natuurlijk. De versie van Belinda Carlisle. Een fantastische, mooie plaat. Even goed weer. Net als die van The Hollies, het origineel. In, was het 1974, denk ik dat was. We gaan naar het jaar 1963 toe. Doen we met Martha en de Vandellas. Heatwave.

1963, Martin van Dallas ook. Toen hadden ze al last van een hittegolf. In ieder geval in 1963 met Heat Wave. Muziek nu van Blackbird uit Nederland. He's the first in line.

Blackbird uit Nederland en The First in Line in 2025 in de maand juni. Een nummer ja, dat in 100.000 versies te horen is, is Scarborough Fair. Het is een nummer wat waanzinnig mooi is, goed gemaakt, is ooit door Simon & Garfunkel. Celeste da Vinci, tezamen met Sarah Noah. Zij is de dochter van de zandtovenaar, Sarah Noah. Celeste da Vinci, tezamen met Sarah Noah, brengen deze versie van Scarborough Fair. En moet je eens opletten hoe deze twee stemmen, hoe die fantastisch mooi in elkaar overvloeien.

Wat was hier mooi? Celeste da Vinci en Sarah Noah, Scarborough Fair. Muziek van Lara Fabian in 2025. Voilà, je suis de toi.

0: Fabian Topper in 2025. Eind jaren 80, begin jaren 90 scoorde ze regelmatig hits. Daarna werd het een klein beetje stil rondom Jody Watley. Maar ze is terug in 2026 met Dawn.
1: Cindy. Peter Timmerman.
2: Hey fabulous people, I'm Jody Watley and this is my latest release, The Dawn, the Alex DeCho remix.

My Girl is Red Hot, hoorde Robert Gordon en Link Ray uit 1978. Ja, dit is Judy Chook. En This Side of Heaven. Welke kant is het eigenlijk? De linker of de rechterkant? Onder of boven? We gaan zoeken. En luisteren naar Judy Chook.

gebrek aan aandacht van de radio en al die jaren achter ons. Het is volgens mij zo dat Judy Chuk eigenlijk maar één grote hit had in Nederland. Stay With Me Till Dawn was dat. En dat hebben we daarna eigenlijk heel weinig van haar gehoord. Terwijl ze best wel actief was op heel veel gebieden. Samen heeft verbonden met andere artiesten. Schrijven voor andere artiesten. We hoorden in ieder geval dit This Side of Heaven uit 1985. Een plaatje van Judy Chuk in 2020. Dit is Hydra.

Hydra van Judy Chuck in 2020. Ging onder andere verbintenis aan met Mochiba en met Project Grand Slam. En daarnaast ook nog een keertje met een songschrijver voor Harriet. Maar goed, ook haar dochter is actief in de muziek. En we gaan haar horen tezamen met de Freemasons in 2008. En ze stonden zelfs nog in de top 40 ook nog van dat jaar. Uninvited. De Freemasons.

De dochter van Judy Tsouk hoorde Bailey Tsouk samen met de Freemasons en Uninvited uit 2008. Maar we gingen daarover. Die plaat Stay With Me Till Dawn is ook die grote hit van Judy. En die gaan we nu even draaien uit 1979.

hij is wel echt wel heel erg mooi, deze plaat van Judy Chuck. Hoorde uit 1979, Stay With Me Till Dawn. Een plaatje uit 2020 van Carina. En zij zingt, niets is wat het lijkt.

Dat van Carina uit, uit een ding in mijn keel. Een kikking moest dat toch? Ja. En The Girl from Ipanema was ook de basis voor dit nummer. Niets is wat het lijkt. Het is standaard in 2020. En wanneer is het genoeg?

0: standaard. En wanneer is het genoeg? 2020. De kikker blijft hangen. Dit is Dick Bakker en Joop Stokkermans samen met Allegro Monotropo.
1: NB Radio SNB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl.

0: Vandaag besteld is morgen bezorgd.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
7: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
7: SNB
8: 107.5 FM.
7: En overal via radio snb.nl.
8: Radio
7: SNB.

En dat is hem dan de opener in het programma Mondvol vandaag. Tijdens van Anita Meijer, eventjes terug naar het jaar 1982. Idaho, de titel van de plaat. Fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en die gaat ze weer voor u draaien de komende uur. Als u erbij blijft, dan zorg ik voor de muziek. Hedendaags werk. Sienna Osorio. Dit is Material Lover.

0: Dankzij muziek van Sienna Soro. En dit was The Material Lover.
1: Ouwe munt.
0: En dat betekent dat we teruggaan in de tijd. We gaan naar 1967 met de Fabulous Four, The Beatles, Strawberry Fields, Forever.

Terug naar het jaar 1967, Martijn van The Beatles, de Strawberry Fields Forever. Ja, denk je dat die klaar is, maar dan komt dat nummer nog eens eventjes opzetten, hè, met allerlei cacofonie op de achtergrond.

0: waren ze er ook al echt klaar mee op dit moment. Hè?
1: De Beatles dus en de Strawberry Fields Forever. Terug naar het jaar 1967.
2: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
1: Dan in 2007. Dit is Prince en Guitar.

0: De muziek van Prince uit 2007. Maar gooi dan een paar jankende gitaren tegenaan. En het nummer heette dan ook Guitar.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: James Bay.

0: De muziek van James Bay. En dit was een opname uit 2015. Best Fake Smile, de titel.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk hier van Andrea Hager. Moutouche Broeg.

0: Taus Vroeg. Een opname van André Hager. En zo hoort ook de nieuwste muziek uit Duitsland bij ons in het programma.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 1992 met Clouseau. Afscheid van een vriend.

0: muziek van Clouseau. Nummer Afscheid van een vriend. Terug uit het jaar 1992 was dat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 gaan we het op naar het half uur. Doen we meteen van de Stampeders. Het oude nummer van Ray Charles uit de jaren 50. In de jaren 70, jas. Hit Road Jack. Er hoort ook Wolf and Jack erin.

0: We can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Wolf? Hallo, Wolf?
2: Dit is het regio prikbord.
3: Op stoeterij Breida Blik aan de Oelse Dijk 2 in Oorschot vindt het Nederlands kampioenschap voor IJslandpaarden plaats. Dit jaarlijkse evenement toont de prachtige gangen zoals de Tolen en de Telgang en dient als selectiemoment voor de internationale kampioenschappen. Het evenement duurt 3 dagen van de vrijdag 3 juli tot en met zondag 5 juli. Bezoekers kunnen dagelijks genieten van deze unieke paardensport. Vanaf vrijdag 3 juli tot en met zondag 5 juli op stoeterij Breida Blik aan de Oerlessendijk 2 in Oorschot.
2: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: Lekker gevarieerd.
5: Bond. Met

Ja, in het jaar 1983, Barry Bixheim bestormde de hitlijst in dat jaar met Love Come Down. Hedendaagse muziek gaan we mee verder, Jelly Roll. Gaat goed met hem, I'm good.

0: good. I'm good, de plaats van Jerry Roll hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1961, Ben E. King en Stand By Me.

0: Ja, deze stamt alweer uit het jaar 1969. Ben E. King, ouwe meuk en Stand By Me.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Uit 2001 deze. Emma Bunton, we weten allemaal van de Spice Girls. What took you so long?

0: De muziek van Emma Bunton, ook al inmiddels 20 jaar oud deze. What took you so long?
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u. De muziek van Stephen Patrick. No doubt. Geen twijfel.

0: De muziek van Stephen Patrick, een nummer met de titel No Doubt. Hij twijfelt er niet aan. Ja, ik heb af en toe mijn twijfels nog wel eens bij al die religieuze zaken.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen, Biddy?
0: En dat houden we het ook maar eventjes. John Newman uit 2013 en Love Me Again.

John Newman uit 2013, Love Me Again, de titel van de plaat. We kijken op de klok, jawel. Hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Het zit er wederom op vandaag. Een uurtje lang bond op je radiotoestel. Jan Berg is de naam en ik heb het ook weer met plezier gedaan vandaag. Reageren kan en mag, janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een hele fijne dag en ik vertel nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1999 met Earth and Fire Weekend, de grote disco-hit van Earth and Fire. Daar nog een nieuw werkje van Sam Bishop. Just a little. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag maar weer tot de volgende bond.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 28 juni organiseert IVN Best een biodiverse dorpswandeling. De gidsen zijn Jeroen Appeldoorn en Henk van Kessel. De start doe je bij het Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling loopt van 10 uur 's ochtends tot 1:30 's middags. IVN-leden betalen niets en niet-leden betalen €2,50. Van tevoren aanmelden via het formulier op de website van INV Best voor een mooie gelegenheid om de natuur in Best te ontdekken. Op zondag 28 juni van 10 uur 's ochtends tot 1:30 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug volledig afgesloten. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBNODI Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere volspectrum CBNODI. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer.

0: Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
4: SNB.

scoorde hier een nummer 1 hit mee. She Drives Me Crazy, de aftrap van de ochtendshow. Op deze woensdagochtend, 24 juni 2026, de waanzinnige woensdag. Met de komende 2 uur jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan.

0: eerste blokje shownieuws.
1: Een 51-jarige man is zaterdagavond om het leven gekomen na een tragische val tijdens een concert van de Amerikaanse rockband Goose in Madison Square Garden in New York. Het slachtoffer viel rond 21:30 lokale tijd van grote hoogte naar beneden en raakte direct bewusteloos. Hij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, maar bezweek daar aan zijn verwondingen. Naar aanleiding van het incident werden minstens 7 rijen in het stadion ontruimd. Het concert werd live uitgezonden via Amazon Music, maar de fatale val gebeurde buiten het zicht van de camera's. De 81-jarige Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De legendarische Schotse zanger moest achter de schermen tijdelijk aan het zuurstof worden gelegd, maar wist zijn optreden na een korte onderbreking toch te vervolgen. Stewart bekende later aan het publiek dat hij bijna was flauwgevallen en maakte de rest van de show noodgedwongen zittend op een stoel af.

0: Het weeroverzicht.
1: Vandaag is het ronduit zonnig en kurkdroog met 90% zonneschijn. Vanwege de extreme hitte is code geel van kracht. Het wordt tropisch warm met een maximumtemperatuur van maar liefst 33 graden bij een matige westenwind. Morgen doet de zomer er nog een schepje bovenop en stijgt het krik naar een snikhete 34 graden. Het blijft onverminderd zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Vrijdag bereikt de hittegolf een voorlopig hoogtepunt met een tropische 36 graden. De zon blijft het weerbeeld domineren met 80% zonneschijn, al neemt de neerslagkans in de loop van de dag een fractie toe naar 20% onder een matige oostenwind.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Het Maxima Medisch Centrum investeert 340 miljoen euro in de modernisering van de zorg en de ziekenhuislocaties in Eindhoven en Veldhoven. Het ziekenhuis wil uitgroeien tot een Brainport Smart Hospital met meer technologie, digitale zorg en kortere wachttijden. In Veldhoven komt een vernieuwde hoofdlocatie, terwijl in Eindhoven nieuwbouw en zo'n 2.500 woningen gepland zijn. Ook wordt ingezet op duurzaamheid en meer zorg op afstand. Eind 2025 ontvingen 10.600 Eindhovenaren een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat is het hoogste aantal in bijna 20 jaar. De stijging zet voor het derde jaar op rij door en ouderenappel Eindhoven maakt zich daar zorgen over en heeft vragen gesteld over de oorzaken, waaronder de rol van psychische klachten. De partij wil ook weten waarom bepaalde wijken meer arbeidsongeschikte tellen en welke maatregelen de gemeente neemt om langdurige uitval te voorkomen. De Brainport-regio krijgt een speciale crisisaanpak om de overbelasting van het stroomnet aan te pakken. Staatssecretaris Johannes de Bat en wethouder Rick Thijs willen na de zomer met maatregelen komen, zoals meer ruimte voor netbeheerders en mogelijke tijdelijke oplossingen bij bouwprojecten. Op langere termijn blijft de uitbreiding van het elektriciteitsnet wel noodzakelijk. Liften die al jarenlang amper tot helemaal niet werken veroorzaken veel frustratie bij bewoners van het voormalige Philips bedrijfsschool in Eindhoven. Afgelopen weekend waren alle liften kapot en moesten bewoners en bezoekers via de snikhete trap naar boven klimmen. Een vrouw viel daarbij op de 7e etage van de trap en moest door de brandweer worden gered. Pas in de herfst worden de liften volledig gerenoveerd. De Eindhovense zwemmer Niels Korstanje komt voorlopig niet in actie vanwege de aanhoudende rugproblemen. De nummer 6 op de 100 meter vlinderslag van de afgelopen Olympische Spelen slaat het EK in augustus over en traint voorlopig ook niet. Hij wil zijn lichaam de tijd geven om volledig te herstellen en sterker terugkeren. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsveugen.

Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en in je werk gaan. De ochtendshow samen met Blondie en Call Me. We gaan zo meteen kijken wat de Europese weersverwachting voor ons in petto heeft. Maar we gaan eerst verder met Shoot Your Shot. Een legendarisch en opzwevende dance track van Divine. Het alter ego van de legendarische Amerikaanse drag queen, zanger en acteur Harris Glenn Milstead. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door synthesizer pionier Bobby Orlando, die hiermee de blauwdruk legde voor het razend populaire high energy genre. Een opvolger van de traditionele disco, gekenmerkt door een loeisnel ritme, zware elektronische baslijnen en een flinke dosis drama. Shoot Your Shot was goed voor een nummer 3 positie in de Nederlandse top 40, waar de plaat 10 weken lang in stond in 1982.

de Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropische hitte. Spanje noteert onder een strak blauwe hemel een intense 39 graden Celsius. En ook Albanië, 35 graden Celsius. En Cyprus, 27 graden Celsius, genieten volop van de zon. Richting het noorden, westen en oosten is de atmosfeer een stuk onstuimiger. Want in Finland, Oekraïne en delen van Rusland vallen verspreid regen- en onweersbuien. Bij temperaturen van 18 graden Celsius tot 28 graden Celsius. Terwijl België een zeer warme en zonovergoten dag beleeft met 35 graden Celsius. Morgen neemt de extreme hitte in West- en Centraal-Europa nog verder toe, waardoor het in België stijgt naar een drukkende 37 graden Celsius en Polen opwarmt naar een zonnige 30 graden Celsius. In het Middellandse zeegebied houdt het stabiele zomerweer stand, met een zonovergoten 35 graden Celsius in Albanië, al moet Spanje door opkomende bewolking een klein stapje terug doen naar 32 graden Celsius. En krijgt het zuiden van Rusland te maken met pittige onweersbuien bij 25 graden Celsius.

1980, de Dolly Dogs en Roller Skating. Hier bij de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 24 juni. Waar we zometeen weer een track hebben klaarstaan van Kim Wilde, onze artiest van de week. Tot die tijd gaan we naar 1986 met Too Good To Be Forgotten.

gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Voor deze waanzinnige woensdag 24 juni die we aftrappen met Rick Astley. Never Gonna Give You Up. Dit uur nog In Deep met Last Night. A DJ Saved My Life. Maar eerst een hit van 2 jaar geleden. Cyril and Stop.

0: Casual Brew op, een enthousiaste muziekgroep uit Nuenen. Deze club, die al 8 jaar bestaat en onderdeel is van de Gerwense Muziekkorps, maakt het elke keer weer een feestje om muziek te maken in een gezellige sfeer. Hun repertoire is een heerlijke mix van nummers uit de top 2000, maar ook klassiekers uit de jaren 60 en 70 komen voorbij. Kom langs op vrijdag 3 juli van 7:30 tot 9:00 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorija, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen illegaal door een van hun ouders meegenomen naar het buitenland. Dat zijn er 70 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Ouders weten vaak niet dat het strafbaar is als je een kind meeneemt naar een ander land zonder toestemming van de andere ouder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. Vanuit Spanje, België en Curaçao kwamen het vaakst kinderen naar Nederland. Rond deze tijd gaan bussen, trams, metro's en treinen weer rijden na een landelijke staking. Het zal nog wel even duren tot alles weer normaal rijdt. De NS heeft bijvoorbeeld tijd nodig om treinstellen naar de juiste plekken te rijden. Vervangend vervoer is niet mogelijk. Er zijn hiervoor niet genoeg bussen beschikbaar. RET verwacht dat het nog tot 11 uur duurt voordat alles in en om Rotterdam weer normaal rijdt. Het GVB in Amsterdam adviseert mensen hun reis tot na de ochtend uit te stellen. Bij de NS blijft de overlast. Vanwege de hitte rijden er minder treinen. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaar gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken. Maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug voorlopig dicht. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

plaatje van het stokheidkanaal Waterman Label. Deze Rick Astley worden met Never Gonna Give You Up. En daarmee zijn we aangekomen bij het tweede uur van de ochtendshow op deze woensdagochtend 24 juni 2026. Met zometeen Lost Lane.

0: Zusjes Kleeman, oftewel Lawrence Lyne, gingen we terug naar 1990. I Wanna Be hoorden we hier bij de ochtendshow, waar we toe zijn gekomen aan het tweede blokje.
1: Shownieuws. David Beckham heeft op Vaderdag via Instagram zijn kinderen in het zonnetje gezet en het vaderschap bestempeld als zijn belangrijkste baan. De oud-voetballer sprak zijn diepe liefde uit voor zijn gezin en bedankte zijn vrouw Victoria voor hun prachtige familie. De voormalige Spice Girl prees haar echtgenoot op haar beurt als de allerbeste vader en noemde hun kinderen zijn allergrootste prestatie. Opvallend genoeg was op de gedeelde familiefoto ook oudste zoon Brooklyn te zien, die al langer in onmin leeft met zijn ouders en begin dit jaar nog via een felle verklaring alle banden met hem brak. De 35-jarige Christina Curry kijkt, nu ze zelf moeder wordt, met andere ogen naar haar eigen opvoeding in een Linda-interview. Als dochter van Adam Curry en Patricia Pai groeide ze op in een wereld van luxe en verre reizen. Maar de constante verhuizingen tussen Nederland, België, Engeland en de VS zorgden er ook voor dat ze zich vaak eenzaam voelde. Vanwege de bekendheid van haar vader was er angst voor ontvoering, waardoor ze zelden alleen op pad mocht. Hoewel ze de taboeloze vrijheid van thuis koestert, wil ze haar eigen dochter straks juist meer grenzen meegeven en wat strenger zijn.

Een nationaal product uit 1995. The Two Brothers on the Fourth Floor met Come Take My Hand. Zometeen nemen we een kijkje in de hitlijst met Sam Fender en Rain Me In. Maar we gaan eerst naar het jaar 1997, waarin één band de alternatieve rock- en Britpop scene domineerde met een onvergetelijke orkestraal hit. Dit is The Verve met de moderne klassieker Bittersweet Symphony. Het nummer gebouwd rond die iconische herhaalde strijkloop in het Atom over het leven, de liefde en de bittere zoete realiteit. Ondanks de juridische strijd over het gebruik van een sample van de Rolling Stones werd dit een gigantisch succes. De single stond maar liefst 20 weken lang in de top 40 en piekte daar op de nummer.

0: Een top 40 notering van dit moment. Sam Vander en Olivia Dean met Rhyme Me In. We zijn zo terug met Status Quo met What You're Proposing. Maar eerst
1: het weeroverzicht.
2: Vandaag is het ronduit zonnig en kurkdroog met 90% zonneschijn. Vanwege de extreme hitte is code geel van kracht. Het wordt tropisch warm met een maximumtemperatuur van maar liefst 33 graden bij een matige westenwind. Morgen doet de zomer er nog een schepje bovenop en stijgt het krik naar een snikhete 34 graden. Het blijft onverminderd zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Vrijdag bereikt de hittegolf een voorlopig hoogtepunt met een tropische 36 graden. De zon blijft het weerbeeld domineren met 80% zonneschijn, al neemt de neerslagkans in de loop van de dag een fractie toe naar 20% onder een matige oostenwind.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op de Anthony van Leeuwenhoeklaan in Eindhoven is een dief opgepakt gisteravond. Een half uurtje eerder zou hij iemand hebben beroofd in een park, maar er is veel onduidelijk. Zo zei de politie dat hij gevaarlijk was, maar werd niet duidelijk waarom. Het is niet bekend of er een buit was bij de beroving. En de politie heeft een fiets in beslag genomen waarvan ook niet bekend is waarom. De verkeersveiligheid moet beter op een aantal wegen in Gelderop-Mierlo, blijkt uit een onderzoek dat de gemeente liet doen. Bewoners klaagden er al eerder over en begonnen een petitie na een dodelijk ongeluk vorig jaar. Er worden nu tijdelijke aanpassingen gedaan aan de kruising van de Eindhovense weg en de Hulsterweg. Maar er wordt nog onderzocht wat ook op de lange termijn kan helpen. Minister Sjoerdsma is niet blij met de Amerikaanse bemoeienis rond ASML. Dat is onze eigen zaak en niet die van Amerika, zei hij. Er wordt in Washington een wetsvoorstel gemaakt om ASML te dwingen minder naar China te exporteren. Amerika is bang dat China daarmee gaat voorlopen op het Westen. Volgens Sjoerdsma werkt zo'n wet niet en moet er gewoon worden samengewerkt. Langs de A67 bij Gelderop werden gisteren 4 vaten met ammoniak gevonden. Uit 2 vaten is het spul misschien gelekt in de natuur. Dat zou gaan om zo'n 40 liter. Daarom moet de grond in de berm worden afgegraven om schade aan de natuur te voorkomen. De vaten lagen bij een pechhaven langs de snelweg. Het is niet bekend van wie ze waren. Vaak gaat het om het lozen van drugsafval. En het aantal arbeidsongeschikten in Eindhoven was in 20 jaar nog nooit zo hoog als vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Het ouderenappel is geschrokken en wil weten hoe dat kan en wat de gemeente eraan gaat doen. Eind vorig jaar kregen ruim 10.500 mensen in Eindhoven een uitkering omdat ze niet konden werken. De meeste wonen in Oud-Gestel, Halve Maan, Erp en Doornakkers. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
5: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Rising uit 1980 van Status Quo. En daarmee zijn we het laatste half uur begonnen van de ochtendshow voor deze woensdagochtend 24 juni. Waar we zo meteen gaan kijken naar de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Tot die tijd uit 1989, Stevie Nicks, hier is Rooms on Fire.

0: Verenigde Statenweersverwachting. Vandaag begint de dag in New York half bewolkt met 29 graden Celsius, terwijl Chicago een bewolkte dag heeft met een temperatuur van 25 graden Celsius. In Washington DC blijft het eveneens droog en half bewolkt met 29 graden Celsius. Aan de westkust schijnt de zon daarentegen volop met een warme 30 graden Celsius in Los Angeles, terwijl Las Vegas onder de wolken blijft met kans op een bui bij een hete 42 graden Celsius. Miami heeft te maken met een bewolkte dag en kans op een bui bij 30 graden Celsius. Morgen blijft het in New York en Chicago bewolkt met temperaturen rond de 27 graden Celsius en 24 graden Celsius. Terwijl Washington DC te maken krijgt met een bui bij 33 graden Celsius. Richting de vrijdag klaart het in Las Vegas weer prachtig op naar een zonnige 40 graden Celsius. Maar moet Washington DC juist weer rekening houden met een bui bij een zeer warme 35 graden Celsius.
1: Alleen de beste hits. Hier op jouw radio.

0: Laten we een kijkje in 1992 samen met Crush Crop. Je hoorde Jump op deze woensdagochtend 24 juni hier bij de Ochtendshow. Waar het tijd is geworden om de geschiedenisboeken erbij te gaan pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 24 juni 1997. Radiohead bracht het album OK Computer uit in de Verenigde Staten. Een plaat die wereldwijd de hitlijsten bestormde. Het album wordt door de critici beschouwd als een van de meest invloedrijke werken van de jaren 90 en een meesterwerk van de alternatieve rock. 1944. De Britse gitaarvirtuoos Jeff Beck werd geboren in Wellington. Hij speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van bluesrock en heavy metal en stond bekend als een van de meest invloedrijke en technische begaafde gitaristen in de rockmuziek. 1989. De Britse band...

De ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 24 juni. Een nieuwe afspraak maken we morgen. Dan zijn we er weer 2 uur lang met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van vers koffie. Een nieuwe editie van De Ochtendshow. Voor vandaag heb ik nog klaarstaan Blue Now met Thistletown in the Rain. Nadia Urban, Queen van Billy Ocean. Tot morgen.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 2 juli om 11 uur.

0: 06-51-85-2975. Of mail naar steun.mantelzorg.zonnenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wilt nemen.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SNB Radio SNB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de drie noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat cijfer volgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit zonder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorizhia, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Nederland is verder gedaald in de internationale kinderrechtenindex. 13 jaar terug stond ons land nog derde op die lijst van de Nederlandse stichting Kids Right. De daling komt mede doordat obesitas en de kindersterfte stijgen. Verder is er kritiek op de kwaliteit van de jeugdzorg, de kinderarmoede en de positie van kinderen in de asielketen. Luxemburg bezet de eerste plek, Afghanistan de laatste. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB. 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SNB.

0: Het begon allemaal in Nederland zo onschuldig met deze dame. Haar eerste tv-optreden had ze een Van Oekels disco.
1: Ik kan er niet meer tegen! Ik kan niet meer!
0: Nou,
1: ik hou er mee op! Ik nog!
0: En vervolgens toch nog een tijdje op met de Radio Miamiga Drive-In Shows rond 1994-1975. En vervolgens werden de echte, regelrechte Disco Queen. Een van die dikste platen van toen was Bad Girls van de Summer. Terug op de radio waar de platen ook nog steeds thuis waren. En jij, tuurlijk, we zijn weer welkom. Komende uur voltooid verleden tijd. Dit is de middle of

ABBA, Cardinal Point, was dat het begin jaren 70. Alles wat lekker is en bovenal van niets te veel. Ronde zometeen een fijne voor achter de keuken gordijnen. Zit er aan te komen hoor. Mondkapje voor.

0: Ibiza.
1: We're going to Ibiza. Oh, Wessel van Diepen heeft een meesterwerkje van gemaakt.
2: Een fijne voor achter de keukengordijn.
1: Zijn van die platen, daar heb ik persoonlijk ook al gedoneerd aan. Toen ik nog een heel klein hondje was bijvoorbeeld. Toen was dit een zomer.
2: Ah, dit is de Middle of the Road Show.
1: Het waren de makkers. Ja.

0: kopje koffie, glazen wasser.
1: Nou, dat sla ik niet af, papa.
2: Ik wil het even uitbrengen.
1: He's here.
3: Quick, Rick, do the speech.
4: Hey,

0: nu de koffie, jongens. Juist, inderdaad. Vrijdag voor acht de keukenvrijden. De zomerzon van de makkers. Staat nog bij de dag van gisteren. Want ja, wat je vroeger hebt meegemaakt in de jeugd bijvoorbeeld. Hé, in die jonge jeugd, dat vergeet je niet meer. Ik was toen met mijn ouders op vakantie voor het eerst in Renesse. En dat was spannend.
1: Vraag je erbij eigenlijk maar niet. Ik vind het zo fantastisch.
0: Welkom vrienden, dit is de Middle of the Roadshow. En hier tref je de grootste artiesten aan. Bijvoorbeeld Robert Palmer.

Vervolgens richtte zij de Pointer Sisters op. Ja, haha. Had ze een paar lekkere hits mee, maar vervolgens ging ze solo verder. Wat hebben we genoten van A Bonnie Pointer? I Can't Help Myself. Een leuk eerbetoon. A Bonnie. Gouden jaren, Bonnie. Fijn dat je ook weer een onderdeel was van de Middle of the Road Show. Lange palen. Digitale kanalen. Wereldwijd. Christine W. Feel what you want.

65. Een wereldhit, vrienden. Don en Phil. Evelyn. Evelyn Wallace en Kathy Sklaan. Terug in de middel van de roadshow. Van Vinyl. Vinyl, Vinyl. Ah, dat is wat er goud. Waar je zo van houdt. Jaren 80. Ice if day. Daar begon allemaal mee. Maar ook, die kreeg een opvolger. Roberto

is toch weer kippenvel, hè? Kippenvel. Hunevel. Hunehout. Skal in Sperbezik. Juist, inderdaad. En vrienden, middel of de roadshow met van alles wat lekker is. Tuurlijk, dus ook wat die truckers. Ze zijn gek op de middengolf.

een heerlijke donkere artiest, vrienden. Wat een geweldige vent. Nooit moeder gedaan over zijn naam. Barry White, daar gaat hij met Let The Music Play. Een van de laatste in de show voor vandaag. Makkelijk, volg je nou filmen. Deze show was vandaag volledig koffieproof. Ik heb er weinig van gemerkt. He? Dankjewel, Wim. Hey, morgen zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golfweek.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op landgoed Groot Bijsterveld in Oorschot vindt de gezellige rommelmarkt plaats. Een braderie op het mooie landgoed van Oorschot met amusement, loterij, eten, drinken en gezelligheid. Op zondag 20 juni van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags. De locatie is Montfortlaan 12 in Oorschot. En wel op zondag 20 juni van 1:30 'S middags tot 4 uur op landgoed Groot Bijsterveld.

0: dnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de grote steden start het openbaar vervoer weer op na de staking van vanochtend. Het GVB in Amsterdam verwacht dat alles rond 12 uur weer normaal rijdt. Het RET in Rotterdam denkt de dienstregeling rond deze tijd weer op orde te hebben. De metro's rijden daar weer op schema. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. De NS zet vanwege de hitte vandaag minder treinen in. Huishoudens met een dynamisch stroomcontract betalen vanavond het hoogste tarief in jaren. Ruim een euro per kilowattuur. Dat is bijna vier keer zoveel als op een gewone zomeravond. De verhoogde stroomprijs komt mede doordat airco's nu op volle toeren draaien, waardoor de vraag naar elektriciteit explodeert. Het aanbod neemt tegelijkertijd af. Er is nauwelijks wind. Wie dat kan, zet vanavond om 9 uur de airco of wasmachine een uur uit. Dan geldt namelijk het hoogste stroomtarief. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de drie noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat zij vervolgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer, tropische temperaturen en weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitschieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere volspectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht het op meer. Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
8: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM
0: en overal via radio snb.nl.
9: Radio SNB.

Blame It on the Love. Hey, hallo en wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Bouwval voor vandaag. Twee uur lang blikken we terug naar een jaartal, een specifiek jaartal. En dat doen we met een hele hoop muziek, wat nieuwtjes en natuurlijk draaien we ook nog wat andere muziek voor je. Het jaartal is het jaar dat op nummer 1 staat in de top 100 over dat jaar. Dus ik voel me zo verdomd alleen van Danny de Munk. Herinner je dat nog? Ook stond er in op nummer 2 George Michael met Careless Whisper. 3 was voor Prince and the Revolution met Purple Rain. 4, I Just Called to Say I Love You van Stevie Wonder. En Hello van Lionel Richie stond op nummer 5 dat jaar. Nummer 6 was voor Jamie Jackson en Pia Zadora met When the Rain Begins to Fall. En Love is a Battlefield van Pat Benatar stond op nummer 7. 8 in dat jaar, Reflex, Duran Duran. 9, Queen, I Want to Break Free. Je weet wel, een stofzuigende metsnor. Freddie Mercury en Paul Young met Love of the Common People. Die stond op nummer 10 in 1900. Wat zou je denken? 1984. Daar gaan we het met je over hebben de komende 2 uur lang. De geschiedenis, daar gaat het ook nog even. Gandhi werd vermoord in 1984. Even kijken. De giframp in Bogota. En Theo Komen, die verongelukt. Je weet wel, de sportverslaggever die altijd de Tour de France deed daarvoor. En dit is uit hetzelfde jaar, 1984. De enige echte Flock of Seagulls. And the more you live, the more you love. Een zeer goede dag. Dit is De Bouwval de komende 2 uur op je radio.

heel naar buiten en dan regent het als het giet. En dan denk je ook van, ik kan het niet uitstaan, de regen. Nou, het gaat over iets heel anders, maar dat maak ik er dan maar van. The Great Old Lady, Tina Turner en I Can't Stand the Rain. Uit het roemruchte verleden van deze jonge dame.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op de Anthony van Leeuwenhoeklaan in Eindhoven is een dief opgepakt gisteravond. Een half uurtje eerder zou hij iemand hebben beroofd in een park, maar er is veel onduidelijk. Zo zei de politie dat hij gevaarlijk was, maar werd niet duidelijk waarom. Het is niet bekend of er een buit was bij de beroving. En de politie heeft een fiets in beslag genomen waarvan ook niet bekend is waarom. De verkeersveiligheid moet beter op een aantal wegen in Gelderop-Mierlo, blijkt uit een onderzoek dat de gemeente liet doen. Bewoners klaagden er al eerder over en begonnen een petitie na een dodelijk ongeluk vorig jaar. Er worden nu tijdelijke aanpassingen gedaan aan de kruising van de Eindhovenseweg en de Hulsterweg. Maar er wordt nog onderzocht wat ook op de lange termijn kan helpen. Minister Sjoerdsma is niet blij met de Amerikaanse bemoeienis rond ASML. Dat is onze eigen zaak en niet die van Amerika, zei hij. Er wordt in Washington een wetsvoorstel gemaakt om ASML te dwingen minder naar China te exporteren. Amerika is bang dat China daarmee gaat voorlopen op het Westen. Volgens Sjoerdsma werkt zo'n wet niet en moet er gewoon worden samengewerkt. Langs de A67 bij Gelderop werden gisteren 4 vaten met ammoniak gevonden. Uit 2 vaten is het spul misschien gelekt in de natuur. Dat zou gaan om zo'n 40 liter. Daarom moet de grond in de berm worden afgegraven om schade aan de natuur te voorkomen. De vaten lagen bij een pechhaven langs de snelweg. Het is niet bekend van wie ze waren. Vaak gaat het om het lozen van drugsafval. En het aantal arbeidsongeschikten in Eindhoven was in 20 jaar nog nooit zo hoog als vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Het ouderenappel is geschrokken en wil weten hoe dat kan en wat de gemeente eraan gaat doen. Eind vorig jaar kregen ruim 10.500 mensen in Eindhoven een uitkering omdat ze niet konden werken. De meeste wonen in Oud-Gestel, Halve Maan, Erp en Doornakkers. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

Wouter Hamel en Don't Ask uit 2007. Don't Ask. En tegenwoordig doet hij het in Nederlands, hè, Wouter Hamel. Dit is uit 1966.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De imposante Sint-Pietersbasiliek aan de Markt 2 in Oorschot is weer open voor bezichtiging. Tot en met zondag 14 juni, elke zaterdag en zondag van 1:30 tot 3:30 in de middag. Vanaf dinsdag 1 juli tot en met zondag 31 augustus is de kerk open van dinsdag tot en met zondag van 1:30 tot 3:30 in de middag. Behalve op maandag. Leden van de kerkwacht zijn aanwezig om informatie te geven. En let op, als het voorportaal gesloten is, kan de basiliek niet worden bezocht.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Langzaam eindigt deze dag en de avond valt. Hij pakt zijn

0: pakken de eerste trein weer terug. Ja.
1: Ik wil weer naar huis.
0: Ik hou je niet tegen.
1: Ik voel me hier niet thuis.
0: Dat zeg je al heel plaatje.

83 en ze gaan weer helemaal naar huis. Plaatje heeft heel weinig gedaan in de top 40, maar ik vind het zo wel leuk om een keer te draaien. Gewoon vanaf vinyl, hè? Ja, je hoorde hem nog kraken. Ze kraken zoals ze smaken. Nou smaakt zo'n vinylplaatje niet erg, maar oké. 1984, het jaar van de Apple Macintosh die op de markt kwam. De eerste inkjet printer. En wat had je gedacht van de laatste voetbalwedstrijd van Johan Cruijff?

De Liar, de Dolly Dots. Ja, één dame is jammer genoeg al overleden. Aan kanker hebben we het even niet over. En de rest die leven nog gelukkig en zien er nog aardig uit, moet ik zeggen hoor. Dat zijn nog van die dames die denken van, ja, ik zou best een beschuitje mee willen eten. Hey, ik zie je straks aan de andere kant van het nieuws. En dit zijn de Pretenders.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 28 juli is er een gezellige garage sale in het Batadorp in Best. Van 10 uur 's morgens tot en met 1 uur 's middags kun je op tientallen adressen in de wijk lekker komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen. Buurtbewoners verkopen spullen die ze niet meer nodig hebben, dus je kunt zomaar iets leuks of verrassends tegenkomen. Parkeren kan op het Europaplein, waar ook plattegronden liggen met alle deelnemende adressen. Dus kom gezellig langs en ontdek wat er in Batadorp te bieden is.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het OM kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis.

0: Plaatselijke waterschappen laten nu zoet water uit onder meer het Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek en het Brielse Meer aanvoeren. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard pompt nu zoet water vanuit de Lek naar de Hollandse IJssel in het Groene Hart om verzilting tegen te gaan. In de grote steden start het openbaar vervoer weer langzaam op na de staking van vanochtend. Rond deze tijd loopt alles in de hoofdstad weer op schema. In Rotterdam was dat al gelukt. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. Op het spoor blijven er nog problemen. De NS zet vanwege de hitte minder treinen in. Duitsers moeten in de toekomst mogelijk doorwerken tot hun 70ste levensjaar. Bondskanselier Merz wil voorkomen dat het pensioenstelsel sneuvelt onder de druk van de vergrijzing. Vandaag presenteerde een commissie van deskundigen hervormingsmaatregelen. Daarin staat dat de pensioenleeftijd voortaan meestijgt met de levensverwachting. Nu is die nog 67, maar rond het jaar 2090 zou dat dan 70 jaar moeten zijn. Duitsland vergrijst razendsnel. Een kwart is nu al 65 of ouder. Het weer, tropische temperaturen, weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitgieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Zon en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
8: SNB
7: 107.5 FM.
8: En overal via radio snb.nl.
7: Radio
8: SNB.

Dit is kwam uit ons basisjaar en They Call Them The Wanderer. Nou, ik weet, er is ook eens een film geweest over The Wanderer, zo gezegd. Dat in 1984 is geweest, weet ik niet. Maar wat we straks voor je hebben in dit uur, straks nog een hele hoop hits uit 1984, nog wat weetjes. En de Billboard Hot 100 uit 1984. Ziet er iets een pietje anders uit als de top 10 hier in Nederland in die tijd. Er staan wel een aantal van dezelfde plaatjes in. Nu uit 1984. Een plaat die hoog is geëindigd in die top 100 hier in Nederland. Het is Queen and I Want to Break Free.

0: geval, we hebben nog een uurtje te gaan op je radio. En ik hoop dat je dat uurtje nog bij ons blijft. Want we draaien een hele hoop leuke muziek dit uur.
1: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 20 juni organiseert het Hilde Sint-Bastiaans een kofferverkoop. Van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags kun je terecht in de Hildetuin. Bereikbaar via het kruispunt Kemperweg en Beerschotsweg aan de Winterdijk 1 in Oorschot. De intree kost 2 euro, maar koffie en thee zijn inbegrepen. Voor kinderen tot 14 jaar is de toegang gratis. En kom langs voor een unieke vondst en steun het goede doel. Kom langs op zondag 20 juni vanaf 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags voor een kofferbakverkoop van het Hilde Sint-Sebastiaans in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

er zat zo'n videoclip bij, hè? Tenminste, wat ik me nog herinner. Je kan het nu waarschijnlijk terugkijken op YouTube of een van die filmkanalen die op je tv zitten. En dan zie je ze weer dansen. Beth Benatar en Love is a Battlefield, grote nummer 1 uit 1984. En over 1984, ons basisjaar gesproken. Dit was een aardig hitje voor de dame Cyndi Lauper. De dame die zo kon schreeuwen dat het gewoon...

City Rollers, ja. De BBB City Rollers. Uit 1976. En die hebben het over een van de prachtige avonden van de week. Jawel. Dit is Saturday Night. Saturday Night, ja. En daarvoor de Bebop van Cyndi Lauper. We gaan eens kijken naar de Billboard Hot 100 lijst. En dat doen we in het jaar 1984. Daar hebben we toevallig deze komende 2 uur over. Of bijna afgelopen 2 uur. Op nummer 10 stond daar Culture Club en Kama Chameleon. Op nummer 9 was het Jay Parker Jr. Ray Parker Jr. met The Ghostbusters uit de gelijknamige film. Yes, met Owner of Lonely Heart stond op nummer 8 in 1984. En Lionel Richie met Hello op nummer 7. Van Halen met Jump op nummer 6. En Phil Collins met Against All Odds, Take a Look at Me Now stond op nummer 5 uit die hele mooie liefdesfilm. Kenny Loggins en Footloose stond op nummer 4. En Paul McCartney samen met Michael Jackson met CCC op nummer 3. 2 was voor, je hoorde het in het begin van dit programma, Tina Turner en What's Love Got To Do With It. En op nummer 1 staat in 1984 Prince. En die had het over When Doves Cry. Nou, ik heb een beetje het lijstje bekeken. En meestal draai ik dan zomaar de nummer 1. Maar er stond er 1 in. En ik dacht van, ja, die moet ik gewoon draaien. Ik kan niet anders. Ja. Het is lang geleden dat ik deze plaat heb gehoord. En ik ga dus echt ook meespringen. Op nummer 6. In de Billboard Hot 100. 1984. Is dit Van Halen en Jump.

ik aan mijn eigen site zo gezegd. Heb je wel eens op mijn site gekeken? Ik zou zeggen, zoek hem eens op. Ik weet ook niet of ik hem heb, eerlijk gezegd. Het zal heus wel zijn. Er zijn zoveel sites. Komt altijd wel een keer uit ergens waar Erik van Bouw staat. En dat is waarschijnlijk mijn site dan. Hey, welkom. Dit is Albert West en The Way to Amarillo.

Het succesduo uit 1984. Andrew Ridgeley, George Michael, oftewel gewoon Wham. In deze tijd hadden ze enorme hits. En dit was een van die hits die ze gewoon in heel Europa en een stukje in Amerika de hitlijsten inzongen. En de titel is gewoon Freedom. Nog even kijken naar 1984, naar de films die toen uitkwamen. Onder andere Amadeus kwam uit in 1984. Zo, Ghostbusters, je hoorde net al een keer de tune, of hoe moet ik zeggen, het liedje wat eruit kwam. Indiana Jones en de Temple of Doom kwam uit in 1984 in Chaos. Wie kent die film nou nog wel of niet? Dan Once Upon a Time in America kwam uit en Paris was ook een hele grote hit in 1984. Zo ook The Killing Fields en The Neverending Story met de heer Dinges in de hoofdrol. Ja, ik verzin het nou ter plekke. Ik weet dat David Bowie erin zat als hoofdrolspeler en die moest ik dus ook hebben. En daarna Top Secret kwam ook nog uit in 1984 en dat waren zo'n beetje de films van dat jaar.

0: Elvin Stardust en zijn relaas over Buddy Holly. I Feel Like Buddy Holly, die al heel wat jaren daarvoor door een plane crash.
1: Dit is het regio prikbord.
0: Op zondag 28 juni organiseert IVN Best een biodiverse dorpswandeling. De gidsen zijn Jeroen Appeldoorn en Henk van Kessel. De start doe je bij het Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling loopt van 10 uur 's ochtends tot 1:30 's middags. IVN-leden betalen niets en niet-leden betalen €2,50. Van tevoren aanmelden via het formulier op de website van INV Best voor een mooie gelegenheid om de natuur in Best te ontdekken. Op zondag 28 juni van 10 uur 's ochtends tot 1:30 's middags.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de politie gisteren 6 mensen heeft opgepakt in verband met het onderzoek naar de stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. De 6 worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De personen zijn tussen de 20 en 65 jaar oud. De burgemeester van Gorinchem zwengelde de zaak op 25 maart aan nadat zij vlak na de gemeenteraadsverkiezingen ruim 10 meldingen had ontvangen die wezen op eventuele stemfraude. In de Amsterdamse rechtbank heeft advocaat Wendy van Egmond verklaard dat de familie van de vermoorde Lisa de discussie over politieagenten die informatie opzochten in de zaak over de moord op het

0: Dan stelt dat de overeenkomst er een was van het verzet en de vastberadenheid van het dappere Iraanse volk. Trump zei eerder dat Iran hem gesmeekt had een overeenkomst te sluiten. Het Openbaar Ministerie kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Ook zou hij niet bereid zijn om te praten met ontevreden personeel en een groep die wilde helpen met de ICT-problemen. Afgelopen november stuurden de medewerkers al een brandbrief over de gebrekkige ICT-systemen. Ook werd er gewezen op de hoge werkdruk en de nieuwe bezuinigingen bij het OM. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
7: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
7: En overal via radiosnb.nl.
8: Radio SNB.
9: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
10: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: De parieten, wou ik zeggen, maar de piraten waar we mee te maken hadden in de jaren 70, jaren 80, zeezenders. U weet al wat ik bedoel. Fijn, klinkt hier nu.
1: Remember?
2: Mm-hmm.
1: Lying on the beach in the sun, listening.

afternoon zie je. En We Love the Pirate Stations. Als je daar goed over luistert. Love the Pirate, zo is het. Ja, je kon hem gewoon meezingen. En dat is wel leuk dat ze dat toen destijds gemaakt hebben. Inderdaad, Radio Caroline hadden we mee te maken. We hebben later met Radio Monique te maken gehad natuurlijk. Met Radio Veronica hebben we ook nog gehad. Dat wist ik niet. Ik heb dat niet helemaal echt bewust meegemaakt. Maar meer Laser 558 destijds, de zeezender. En die wordt zwaar onderschat, vind ik. Het is heel kort in de lucht geweest. En het was ook niet altijd heel erg goed ontvangen. Maar het was een Amerikaans station. Het zat zo goed in elkaar.

Zo is dat. En Willy Sonders komt uit Vlaanderen, dat hoor ik je zeker ook wel. Marco van Horink daar weer voor met Fiesta aan Zee. En nu Sonny, de duo. En Role Model.

Springs en Surfer de Blight was dit. En nou, Boney M, dat is hij. Going Back West is dit. Een beetje, ja, dat is leuk. Boney M, tijdje niet gehoord dit.

Dat is de straattaal van tegenwoordig. Ja, Mark Floor. En pak je biertje. Maar het is een pakje biertje en vrienden. Nee, we gaan geen alcohol promoten op dit radioseizoen. Zeker niet. En zeker niet in mijn programma's. Nee.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op de Anthony van Leeuwenhoeklaan in Eindhoven is een dief opgepakt gisteravond. Een half uurtje eerder zou die iemand hebben beroofd in een park, maar er is veel onduidelijk. Zo zei de politie dat hij gevaarlijk was, maar werd niet duidelijk waarom. Het is niet bekend of er een buit was bij de beroving. En de politie heeft een fiets in beslag genomen waarvan ook niet bekend is waarom. De verkeersveiligheid moet beter op een aantal wegen in Geldrop-Mierlo, blijkt uit een onderzoek dat de gemeente liet doen. Bewoners klaagden er al eerder over en begonnen een petitie na een dodelijk ongeluk vorig jaar. Er worden nu tijdelijke aanpassingen gedaan aan de kruising van de Eindhovense weg en de Hulsterweg. Maar er wordt nog onderzocht wat ook op de lange termijn kan helpen. Minister Sjoerdsma is niet blij met de Amerikaanse bemoeienis rond ASML. Dat is onze eigen zaak en niet die van Amerika, zei hij. Er wordt in Washington een wetsvoorstel gemaakt om ASML te dwingen minder naar China te exporteren. Amerika is bang dat China daarmee gaat voorlopen op het Westen. Volgens Sjoerdsma werkt zo'n wet niet en moet er gewoon worden samengewerkt. Langs de A67 bij Geldrop werden gisteren 4 vaten met ammoniak gevonden. Uit 2 vaten is het spul misschien gelekt in de natuur. Dat zou gaan om zo'n 40 liter. Daarom moet de grond in de berm worden afgegraven om schade aan de natuur te voorkomen. De vaten lagen bij een pechhaven langs de snelweg. Het is niet bekend van wie ze waren. Vaak gaat het om het lozen van drugsafval. En het aantal arbeidsongeschikten in Eindhoven was in 20 jaar nog nooit zo hoog als vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Het ouderenappel is geschrokken en wil weten hoe dat kan en wat de gemeente eraan gaat doen. Eind vorig jaar kregen ruim 10.500 mensen in Eindhoven een uitkering omdat ze niet konden werken. De meeste wonen in Oud-Gestel, Halve Maan, Erp en Doornakkers. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

van, ja, dat is Elif, Fly To Me. Dat is wel een hele andere versie. Dat was de Dave Rogers versie, geremixed, begrijp je wel? Begrijp je wel? Ja, oké. Okay. Dat was een zomers later discoplaatje voor deze keer.

0: The 70s, 80s, 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier bij. En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.
0: Zo is dat, met heel veel plezier. Als laatste Johnny Kamer.
2: Radio SMB. Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Natuurstaatssecretaris Silvio Erkens komt met nieuwe regels die het makkelijker maken om tegen wolven op te treden. Hij wil daar met de Kamer over praten, maar ook zonder gesprek hierover zet hij zijn maatregelen door omdat het in zijn ogen onverantwoord is om het over de zomer heen te tillen. De kans op incidenten met wolven is volgens Erkens in de zomer het grootst. De bescherming van de wolf is in Europa teruggebracht. Zonder vergunning mag men verstoren of verjagen en in uiterste gevallen mag het dier gedood worden als het bijvoorbeeld een mens aanvalt. Een uur geleden is in een groot deel van Nederland vanwege hitte code oranje ingegaan. Voorlopig geldt de weerwaarschuwing tot vrijdagochtend 8 uur. Code oranje is niet van toepassing in Groningen, Friesland, Drenthe en de Wadden omdat de temperatuur daar iets lager ligt. In de rest van het land kan de thermometer de 34 tot 39 graden aantikken. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen kans op klachten. Franse autoriteiten laten weten dat er in Frankrijk een eerste ebola-besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die kort geleden uit Congo is teruggekeerd. Hij ligt in isolatie en er is een onderzoek gaande met wie hij sinds zijn terugkeer contact heeft gehad. In Congo kampt men al een tijdje met een grote ebola-uitbraak. Ondertussen zijn er ruim 1000 besmettingen bevestigd en een kwart van de patiënten is overleden. Ebola wordt overgedragen via bloed en lichaamsvloeistoffen en tast het immuunsysteem aan. Omaan stelt

0: Het weer. Droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
6: SNB
7: 107.5 FM.
6: En overal via radiosnb.nl.
7: Radio
6: SNB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
8: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
6: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
8: Dit is Platenprak met René van Elst.

0: tweede dag na mijn vakantie. De La Soul was dit met een onverwoestbare hip-hop klassieker Me, Myself en I uit 89. Zo, broer is er ook weer bij vandaag, jawel. Waar ben jij geweest met vakantie?
1: Ook Italië.
0: Ook Italië, oké. Okay. En heb je ook heel veel pizza's gegeten, net als ik?
1: Ja.
0: Mooi, man. Heet lekkere muziek vandaag, we verjaardagen.
1: Ja.
0: Mooi. Nou, ik ben blij dat je er weer bent en blij dat we weer terug zijn natuurlijk. Gisteren heb ik mijn programma alleen nog moeten doen en ik ben blij dat je er weer bent. Goed, vrienden van de show, we knallen er tegenaan met overheerlijke platen. En van die relaxed grooves van De La Soul gaan we naar de sportschool in voor een van de allergrootste popknallers uit de jaren 80. De schrijver het jaar 1981, de helaas veel te vroeg overleden Olivia Newton-John gooide met deze single haar nette Grease-imago definitief overboord. Het nummer heet natuurlijk Physical. Olivia Newton-John.

0: Beatles met hun monumentale en diep melancholische The Long and Winding Road uit het jaar 1970. De allerlaatste nummer 1 hit was het trouwens van de heren in de Amerikaanse hitlijsten. Het nummer is natuurlijk geschreven door Paul McCartney, die zich liet inspireren door de weidse mistige landschappen rond zijn Schotse boerderij.
1: Hey. Wist je het al?
2: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
1: Check het op www.popmagazine.nl.
2: Popmagazine.nl.
0: En dit is Mike Anthony en Why Can We Live Together?

0: kaarsjes uit.
1: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
0: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
1: In Platenprak.
0: Met René van Elst.
2: En vandaag, jawel, wordt Glenn Madeiras 56 jaar. Hij brak door op 17-jarige leeftijd wereldwijd door met de romantische ballad Nothing Gonna Change My Love For You, oorspronkelijk opgenomen door George Benson. Het nummer werd in 88 een enorme hit en bereikte ook in Nederland de nummer 1 positie. En daarmee groeide Madeiras uit tot een van de grootste tieneridolen van de late jaren 80. Later scoorde hij ook succes met Long and Lasting Love, Once in a Lifetime. She Ain't Heard It met Bobby Brown en natuurlijk Love Always Finds a Reason. Hoewel zijn muziekcarrière slechts enkele jaren op het hoogste niveau duurde, wist hij 4 Nederlandse top 40 hits te behalen. Begin jaren 90 veranderde de muzieksmaak en nam zijn populariteit af. Madeiras koos vervolgens voor een opvallende nieuwe richting. Hij behaalde diverse diploma's en bouwde in Hawaii een succesvolle carrière op in het onderwijs en management. Voor veel muzikanten blijft Glenn Madeiras vooral de sympathieke tiener uit Hawaii die met Nothing Gonna Change My Love For You een van de meest geliefde liedjes is van de jaren 80. Tot zover hier. Het hele artikel, heel uitgebreid, lees je op www.popmagazine.nl. Draai ik ondertussen, ja, natuurlijk deze plaat.
1: Platenprak met René van Elst.

0: René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.

0: lekker hoor. Dat was die fantastische Elsje de Wijn met die heerlijke satirische Karel. Een absoluut juweeltje uit de Nederlandse theatergeschiedenis. En we kunnen wel zeggen, ja, het kwam uit het cabaret gebeuren. Lurelei.
1: De beste gouden ouwe. Hoor je in het programma...

0: lekker hoor. Ze was de absolute koningin van de glamrock. Gehuld in haar iconische strakke leren pak. De basgitaar laag op de heupen. En gezegend met een stem als een scheermes. 48 Crash, Susie Quattro.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
2: In Platenprak.
1: Met René van Elst.
0: Vandaag viert Mick Fleetwood zijn 79ste verjaardag. In de Redoured Cornwall geboren drummer richtte in 1967 samen met Peter Green en John McVie de band Fleetwood Mac op. De groepsnaam werd zelfs samengesteld uit de achternamen van Fleetwood en McVie. Fleetwood Mac begon als een bluesband en scoorde met klassiekers als Albatross. De enige wereldwijde doorbraak kwam midden jaren 70 met de komst van Lindsey Buckingham en Stevie Nicks. Albums als Fleetwood Mac en vooral Rumours brachten grote hits voort. Waaronder Dreams, Go Your Own Way, Don't Stop en later ook Little Lies en Everywhere. Mick Fleetwood stond bekend om zijn solide drumwerk en was jarenlang de stabiele kracht binnen de band die regelmatig te maken had met spanningen en bezettingswisselingen. Dankzij zijn doorzettingsvermogen groeide Fleetwood Mac uit tot een van de succesvolle bands aller tijden met meer dan 120 miljoen verkochte albums. En na het overlijden van Christine McVie in 2022 kwam feitelijk een einde aan de actieve carrière van Fleetwood Mac. Toch blijft Mick Fleetwood een belangrijke naam in de muziekgeschiedenis. Zijn ritme vormde decennia lang het kloppende hart achter de indrukwekkende en reeks tijdloze klassiekers. Het hele artikel is natuurlijk te lezen op www.popmagazine.nl.
2: Platenprak met René van Elst.

een loopzuivere, harmonieuze vocaal die elkaar perfect aanvullen. Atlantic Star en Second to None. Nou, dit is The Temptations en Papa Was a Rolling Stone.

klassieker. Geschreven door Graham Goodman, die we natuurlijk ook kennen van 10cc. Herman Hermits en No Milk Today. This is the sound of Screaming Day, Golden Earring.

eventjes naar Den Haag van 1967... voordat ze wereldwijd de arena's pot speelden met Radar Love en Twilight Zone... heten ze nog de Golden Earrings met een S... en experimenteerden ze volop met psychedelische sound van de late jaren 60. Morgen is mijn broer er weer bij. Je hebt hem gemist waarschijnlijk vandaag. Dit is The Sound of Silence met Simon & Garfunkel. Dan wens ik je nog een hele fijne dag. Maak er iets moois van. Tot morgen.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 3 juli is het weer feest op de kiosk in Son en Breugel. Dan treedt Casual Brew op, een enthousiaste muziekgroep uit Nuenen. Deze club, die al 8 jaar bestaat en onderdeel is van de Gerwense Muziekkorps, maakt het elke keer weer een feestje om muziek te maken in een gezellige sfeer. Hun repertoire is een heerlijke mix van nummers uit de top 2000, maar ook klassiekers uit de jaren 60 en 70 komen voorbij. Kom langs op vrijdag 3 juli van 7:30 tot 9:00 in de avond bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Nederlandse regering wil dat Europa haast maakt met terugkeerhubs buiten de Unie waar uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen. Er zouden 2 landen in beeld zijn. Het zou gaan om Rwanda en Oezbekistan. Ook wil Nederland dat de Europese Commissie de portemonnee trekt om de plannen in de derde landen te financieren en dat internationale vluchtelingenorganisaties bij het project betrokken worden. Volgens Politico is Nederland een van de initiatiefnemers om snel met de opvanghubs buiten Europa aan de slag te gaan. 7 Gazaanse studenten hebben van de Universiteit Utrecht een beurs gekregen om aan de UU te studeren. De studenten zijn al in Utrecht. De universiteit heeft hiervoor eenmalig financiële middelen vrijgemaakt. De 7 studenten zijn onderdeel van een grotere groep die voor een studie naar Nederland afreist. Volgens rector Magnificus Wilco Hazeleger maken veel studenten zich zorgen over de situatie in Gaza en daarom werd besloten iets concreets te doen voor deze studenten. Kinderombudsman Margariete Kalverboer vindt dat tijdens de coronacrisis het kabinet kinderen vergeten is. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Door de scholen te sluiten is volgens haar niet naar de belangen van kinderen gekeken. De gevolgen vielen voor jonge kinderen vaak mee, omdat zij vooral op hun ouders gericht zijn. Middelbare scholieren hadden het volgens Kalverboer zwaar. Zij misten hun vrienden en hadden thuis vaak ruzie. In gezinnen met huiselijk geweld was het voor kinderen helemaal gruwelijk. Door de hitte buiten is het in de Nederlandse ziekenhuizen drukker dan normaal en lopen de wachttijden op de spoedeisende hulp op, doordat meer mensen zich met uitdrogingsverschijnselen melden. Ook zijn er deze dagen meer valpartijen. Mensen lopen meer op blote voeten en de kans dat iemand in bijvoorbeeld glas trapt is aanwezig. Het Arnhemse Rijnstaten ziekenhuis meldt dat het sinds maandag al druk is. Ook bij het Amphia ziekenhuis in Breda is het drukker dan normaal. Het weer droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen.

0: Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
6: En overal via radio snb.nl.
7: Radio SNB.

That Millennium was dit een hit voor Whitney Houston. My Love is Your Love. Waar we zo gaan kijken naar de Europese weersverwachting, gaan we eerst naar 2015 met No Good In Goodbye. Dit is The Script.

0: de Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met tropische hitte. Spanje noteert onder een strak blauwe hemel een intense 39 graden Celsius. En ook Albanië, 35 graden Celsius. En Cyprus, 27 graden Celsius, genieten volop van de zon. Richting het noorden, westen en oosten is de atmosfeer een stuk onstuimiger. Want in Finland, Oekraïne en delen van Rusland vallen verspreid regen- en onweersbuien. Bij temperaturen van 18 graden Celsius tot 28 graden Celsius. Terwijl België een zeer warme en zonovergoten dag beleeft met 35 graden Celsius. Morgen neemt de extreme hitte in West- en Centraal-Europa nog verder toe. Waardoor het in België stijgt naar een drukkende 37 graden Celsius. En Polen opwarmt naar een zonnige 30 graden Celsius. In het Middellandse zeegebied houdt het stabiele zomerweer stand. Met een zonovergoten 35 graden Celsius in Albanië. Al moet Spanje door opkomende bewolking een klein stapje terug doen naar 32 graden Celsius. En krijgt het zuiden van Rusland te maken met pittige onweersbuien bij 25 graden Celsius.
1: De beste muziekmix van de jaren 60 tot nu. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsvoegen.

een kijkje in 1997 samen met John Bon Jovi. Dit was Midnight in Chelsea, hier bij de beste muziekmix op deze waanzinnige woensdag 24 juni. Waar we zometeen een recente hit hebben klaarstaan van Zoe Levi. Tot die tijd een klassieker uit 75. On These Nights.

0: Zoe Levi, deze sluit me in je armen. We zijn zo terug met de bad boy van Gloria Estefan.
1: Het weeroverzicht.
2: Vandaag is het ronduit zonnig en kurkdroog met 90% zonneschijn. Vanwege de extreme hitte is code geel van kracht. Het wordt tropisch warm met een maximumtemperatuur van maar liefst 33 graden bij een matige westenwind. Morgen doet de zomer er nog een schepje bovenop en stijgt het krik naar een snikhete 34 graden. Het blijft onverminderd zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Vrijdag bereikt de hittegolf een voorlopig hoogtepunt met een tropische 36 graden. De zon blijft het weerbeeld domineren met 80% zonneschijn, al neemt de neerslagkans in de loop van de dag een fractie toe naar 20% onder een matige oostenwind.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Eindhoven was vanmorgen al vroeg de meest tropische plek van Brabant. De 30 graden werd voor 11 uur al aangetikt. En het wordt nog veel warmer, tot zo'n 36 graden. De ijsblokjes waren al vroeg uitverkocht in een Eindhovense supermarkt vanmorgen. En attractiepark Dippy Doo in Best heeft de schoolreisjes van deze week afgezegd, omdat het niet verantwoord is om met kinderen de hitte in te gaan. De hitte heeft ook gevolgen voor mensen die naar het feest bij ons in Brabant gaan in het Philipsstadion vrijdag. Het kan dan overdag bijna 40 graden worden en het blijft ook 's avonds nog lang warm. Daarom mag een klein flesje zonnebrand mee naar binnen en komen er plekken om je in te smeren. Een zacht plastic flesje van een halve liter mag ook mee, dat kan gratis gevuld worden met water. Waalre gaat het komende half jaar maximaal 150 asielzoekers opvangen. Op het Oude Boerenbondterrein is gestart met het opbouwen van de woonunits. Het gaat om tijdelijke voorzieningen waar genoeg ruimte is voor sanitair en catering. Er komt ook een plek waar kinderen kunnen spelen. Als alles gaat zoals het hoort, kunnen de eerste asielzoekers er over een paar weken al in. In de Eindhovense binnenstad wordt bijna begonnen met de bouw van 26 nieuwe appartementen. Die komen aan de Grote Berg. Het worden 2- en 3 kamerappartementen. Er komt ook een gemeenschappelijke binnentuin. Daar kunnen mensen elkaar ontmoeten en van de rust genieten. Het is nog niet bekend wanneer de huizen klaar zijn. In augustus wordt wel gestart met de verkoop van de huizen. En FC Eindhoven heeft de 19-jarige Rens Boon overgenomen van PSV. De verdediger kost niks, want hij was transfervrij. Boon speelde bij PSV in de onder-19 en heeft meerdere wedstrijden gespeeld in de UEFA Youth League, de Champions League voor de hoogste jeugdteams van deelnemende clubs. En PSV-middenvelder Tigo Land speelt ook komend seizoen bij FC Groningen. Hij wordt nog een jaar verhuurd. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
5: Ik ben benieuwd.

terugkijkje 1986 met Gloria Estefan en The Bad Boy hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Dit is Muziekplezier met zometeen een nationaal product van de Haagse rockchick Anouk. Tot die tijd doen we het met

zijn eigen Haagse rockcheck aan Look uit 97 hoorden we Nobody's Wife. Met zometeen de nummers 20 tot en met 11 uit de top 40 van 40 jaar geleden. Maar we gaan eerst verder met Swing Out Sister, het Britse duo dat wereldfaam verwierf met een herkenbare mix van jazzy pop, wilderige arrangementen en een flinke dosis retro-elegantie. Tijd voor een heerlijke, geraffineerde en swingende poptrack uit 89. Swing Out Sister met You On My Mind.

0: was 40 jaar geleden de top 40.
1: 22e jaargang, week 25, de editie van 21 juni 1986... met vandaag de nummers 20 tot en met 11. Met stip van 24 naar 20, The Greatest Love of All van Whitney Houston in de vierde week notering. 6 weken notering voor The Real Thing en You To Me Are Everything, die stationair blijft staan op nummer 19. In de derde week met stip van 22 naar 18, I Heard It van Marvin Gaye. En Samantha Fox in de derde week met superstip van 27 naar 17. Een superstip notering ook op nummer 16. In de tweede week afkomstig van 33, Level 42 met The Lessons in Love. En 4 plaatsen gezakt naar 15, Lift the Towel van Madonna in de negende week notering. Rock Me Amadeus van Falco staat 8 weken genoteerd en zakt 7 plaatsen naar 14. En met stip van 17 naar 13, Wonderful Belize van The Doobie Brothers in de derde week notering. 4 weken voor Jermaine Stewart, We Don't Have to Take Our Clothes Off, met stip van 16 naar 12. En 3 plaatsen gezakt naar 11 in de 8e week, Billy Ocean met There Be Z-Songs. Uit dit overzicht draaien we een superstip notering, afkomstig van 33 en deze week op 16, Lessons in Love van Level 42.

nummer 16, Level 42, met The Lessons in Love. Morgen hebben we nog eenmaal het overzicht van de top 40 van 40 jaar geleden. Dan zijn we toegekomen aan de top 10. We gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van muziekplezier die we aftrappen met Paper Lace. Dit uur nog Black Cross met Remedy. Na No Doubt, hier is Don't Speak.

0: is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 30 juni brengt de Pompelierskapel uit de Valkenswaard weer muziek naar de kiosk in Son en Breugel. Deze trouwe gasten zijn opgericht vanuit de vrijwillige brandweer van de Valkenswaard en bestaan al meer dan 40 jaar. Bij hen staat gezelligheid en sociaal karakter van de vereniging voorop. Muzikanten en luisteraars komen samen voor een gezellige muziekavond. Kom langs op dinsdag 30 juni vanaf 7:30 tot 9:00 in de avond in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een toezichthouder van het Internationaal Strafhof in Den Haag onderzocht de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van hoofdaanklager Karim Khan en stelt dat hij weggestuurd moet worden. Khan ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij niets misdaan heeft. Hij noemt het besluit onwettig, oneerlijk en onvoldoende ondersteund door bewijs. Eerder oordeelden drie onafhankelijke rechters dat er te weinig bewijs is voor de beschuldigingen. Khan kan worden weggestuurd als een meerderheid van de 125 lidstaten dat vindt. Op luchthaven Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza gearriveerd. Ze waren al lange tijd in het bezit van een studie- of werkvisum, maar kregen geen hulp van Nederland om vanuit Gaza deze kant op te komen. Het gaat om drie mensen met een werkvisum, 21 studenten en 18 gezinsleden die mee mochten. De Nederlandse regering was lange tijd van mening dat het voldoende was om toestemming voor de reis bij de Israëlische autoriteiten aan te vragen, en dat leidde tot veel discussies. De Telegraaf meldt dat op het Griekse eiland Kos een 18-jarige Nederlandse vrouw dood in een appartement is gevonden. Een 19-jarige landgenoot vond het lichaam en sloeg alarm. Op basis van politieinformatie lijkt het erop dat de twee samen op vakantie waren. Wat er precies gebeurd is, is nu nog onduidelijk, maar een misdrijf wordt uitgesloten. Er zal autopsie moeten worden uitgevoerd om de doodsoorzaak te kunnen vaststellen. Volgens de Telegraaf is het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte van de zaak. Vanmiddag rond 12:30 liep de hittekracht in Eindhoven op tot het hoogste niveau, 10. Dat gebeurde daar nooit eerder. Het KNMI zegt dat hittekracht 10 zeer zelden voorkomt. In het oosten van Brabant, rond Amsterdam en Haarlem, Zuid-Holland, Flevoland en Zuid-Limburg werd eerder vanmiddag hittekracht 9 bereikt. Hittekracht 10 in Eindhoven was van korte duur, want een paar minuten later daalde de hittekracht daar alweer naar 9. Het weer droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het radionieuws.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet.

0: CBN Audi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN Audi. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnaudinederland.nl.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio snb.nl.
4: Radio
5: SNB.

0: met Piper Ice.
1: Nee toch? Het is Reinier Witbosveugen. And it was a cop on the east side of Chicago.

oudste discoclassieker die in 1977 10 weken lang in de Nederlandse top 40 stond en daar de glansrijke nummer 1 positie wist te veroveren. Zometeen gaan we kijken naar de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Tot die tijd op 89, Love Train, hier is Holly Johnson.

0: Verenigde Statenweersverwachting. Vandaag begint de dag in New York half bewolkt met 29 graden Celsius, terwijl Chicago een bewolkte dag heeft met een temperatuur van 25 graden Celsius. In Washington D.C. blijft het eveneens droog en half bewolkt met 29 graden Celsius. Aan de westkust schijnt de zon daarentegen volop met een warme 30 graden Celsius in Los Angeles, terwijl Las Vegas onder de wolken blijft met kans op een bui bij een hete 42 graden Celsius. Miami heeft te maken met een bewolkte dag en kans op een bui bij 30 graden Celsius. Morgen blijft het in New York en Chicago bewolkt met temperaturen rond de 27 graden Celsius en 24 graden Celsius. Terwijl Washington D.C. te maken krijgt met een bui bij 33 graden Celsius. Richting de vrijdag klaart het in Las Vegas weer prachtig op naar een zonnige 40 graden Celsius. Maar moet Washington D.C. juist weer rekening houden met een bui bij een zeer warme 35 graden Celsius.
1: De beste hits aller tijden. Dit is muziekplezier.
2: Dit is muziekplezier.

1995 met Alanis Morissette. Dit was Head Over Feet hier bij de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zilverse Tens en de Twenties. Muziekplezier met onderweg Taylor Swift en The Fate of Opelia. Een recente hit uit de top 40. Maar eerst tijd voor een klassieker uit 1978. Bill Withers.

0: recent hit uit de top 40. Taylor Swift met The Fate of Opelia. We gaan zometeen het laatste half uur van start van muziekplezier met Love Always van L.D. Brush. Maar we gaan eerst kijken wat het weer voor ons in petto heeft.
1: Het weeroverzicht.
2: Vandaag is het ronduit zonnig en kurkdroog met 90% zonneschijn. Vanwege de extreme hitte is code geel van kracht. Het wordt tropisch warm met een maximumtemperatuur van maar liefst 33 graden bij een matige westenwind. Morgen doet de zomer er nog een schepje bovenop en stijgt het krik naar een snikhete 34 graden. Het blijft onverminderd zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Vrijdag bereikt de hittegolf een voorlopig hoogtepunt met een tropische 36 graden. De zon blijft het weerbeeld domineren met 80% zonneschijn, al neemt de neerslagkans in de loop van de dag een fractie toe naar 20% onder een matige oostenwind.
3: Dit is het regio-prikbord.
4: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 2 juli om 11 uur is er in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel de kookworkshop Zomerlunch. Maak in groepjes de lekkerste zomerse gerechten die men daarna gezamenlijk gaat proeven. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers, telefoon 06 51 85 2975, of mail naar steun.mantelzorg.sonnenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wilt nemen.
3: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
5: Ik ben benieuwd.

90, de Joseph Tencent, de 20s. Met onderweg de Dire Straits, de hit in een verstaanbare taal, Barry Manilow. En nu deze van de Bloodhound Gang. We gaan terug naar 2000 met

0: The Dire Straits hier bij Muziekplezier, waar we toe zijn gekomen aan
1: de hit in een verstaanbare taal.
0: Er is een bijna magnetische aantrekkingskracht die uitgaat van de plek waar de wereld letterlijk en figuurlijk naar de hemel reikt. Het is een symbool van onbegrensde mogelijkheden. Een labyrint van staal en glas waar elke straathoek een ander verhaal vertelt en de energie van miljoenen dromen in de lucht hangt. Wanneer je jezelf verliest in de anonimiteit van zo'n metropool, voel je hoe je eigen ambities en angsten zich vermengen met het ritme van de stad, die nooit slaapt en altijd vraagt om meer. Het is een mix van weemoed en opwinding. Het besef dat je slechts een stipje bent in een oneindig panorama, maar dat je desondanks onderdeel voelt van iets dat veel groter is dan jezelf. De avond valt en de lichtjes beginnen te fonkelen als sterren in een kunstmatige kosmos. En voor even ben je de regisseur van je eigen film in een decor van Manhattan.
1: En dit is de plaat in de originele taal.

Mandy. En daarvoor in de hittere verstaanbare taal hadden we G-Race met Manhattan. En wil je dit verhaal nog een keer rustig op je gemak nalezen? Het staat gepubliceerd op de Facebookpagina van Muziekplezier. Ga ervoor naar facebook.com/muziekplezier.eu. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van Muziekplezier voor deze waanzinnige woensdag 24 juni. Morgen

0: Dit is het regio prikbord.
1: De imposante Sint-Pietersbasiliek aan de Markt 2 in Oorschot is weer open voor bezichtiging. Tot en met zondag 14 juni, elke zaterdag en zondag van 1:30 tot 3:30 in de middag. Vanaf dinsdag 1 juli tot en met zondag 31 augustus is de kerk open van dinsdag tot en met zondag van 1:30 tot 3:30 in de middag. Behalve op maandag. Leden van de kerkwacht zijn aanwezig om informatie te geven. En let op, als het voor het portaal gesloten is, kan de basiliek niet worden bezocht.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 39-jarige Paul V. is door de rechtbank in Den Haag tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van zijn 30-jarige ex-partner. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de vrouw op 29 januari 2024 met een hondenketting gewurgd. V. heeft altijd volgehouden dat de vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd. De rechtbank stelt dat V. met vooropgezet plan te werk is gegaan en dat de zelfdoding in scène is gezet. Eerder had het Openbaar Ministerie 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. Weer Online meldt dat het vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901 is. Om 2:30 steeg het kwik in de beeld naar 32,8 graden en daarmee werd het oude record van 21 jaar geleden verbroken. Toen tikte de thermometer de 32,6 graden aan. Volgens Weer Online is dit het 7e datum warmterecord van dit jaar. Het Weerbureau verwacht dat er de komende dagen nog meer hitterecords gebroken gaan worden. De Internationale Maritieme Organisatie laat weten dat de eerste schepen door middel van een evacuatieplan door de Straat van Hormuz zijn gevaren. Gisteren werd het plan in werking gesteld om op die manier honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in Iran in de Persische Golf lagen veilig te laten varen. Schepen die door de zeestraat willen varen moeten zich melden bij de IMO. De scheepvaart kan van twee tijdelijke routes gebruik maken. Israël meldt een luchtaanval op het zuiden van Libanon te hebben uitgevoerd. Het zou gaan om een actie gericht op twee Hezbollah-leden die een bedreiging zouden zijn voor Israëlische troepen in de nabije omgeving. De afgelopen dagen was het redelijk rustig in het gebied nadat Israël en Hezbollah eind vorige week een staakt het vuren hadden afgesproken. Toch blijven de aanvallen doorgaan. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS hangt voor een gedeelte af van het bestand in Libanon. Zowel Iran als de VS willen dat Israël met de aanvallen stopt. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon proberen.

0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: Dekker Radio. Menno Dekker.
3: Oude Munk.

Jawel, een pittig begin van Dekker Radio. Met de Doobie Brothers gingen we van start met een nummer uit de 70e jaren. En Taken It Into The Streets. En Dekker Radio heeft een heleboel leuke, oude en nieuwe klaarstaan. Waaronder dit van Pater Moes Kroen. Ken je die naam nog? Een leuk nummer uit de jaren 90 van Pater Moes Kroen. Dat is een muziekgroep, hè? Het heet Reserve Barrel.

knalboom uit. Go Best Friend heet het, van Roxy Dekker. Geen familie van Menno Dekker. Nee, geen familie van wij. Nou ja, af en toe draai ik hem toch eventjes stiekem. Ja. Hier is Lindsay de Pol. Ken je die dame nog? Een oude hit van haar, Sugar Me.

0: voor je regelmatige portie Italiaans, Mattia Bazar en Pura Fantasia. Je mag het zelf vertalen wat dat betekent. Lou Bega, kennen we die
1: Ladies
0: nog?
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: We gaan naar 1999. En Mambo number 5. Je mag zelf meedoen, maar niet in de auto.

0: blijft mooi, hè? Bart de Graaf samen met Lee Towers. Ik wou dat ik eenmaal in mijn leven heette dat.
1: Deze drie. Zo in

0: Dekker Radio.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is bloedheet. Dat is geen gevoel, maar een feit. Want voor het eerst is in Eindhoven hittekracht 10 gemeten. Hoger kan niet. Zelfs hittekracht 9 is al zeldzaam. Het KNMI gebruikt die schaal van 0 tot 10 om aan te geven hoe zwaar de warmte aanvoelt. Vandaag is de voorspelde maximumtemperatuur 36 graden, maar het blijft nog wel even warm. Vrijdag kan het zelfs 40 graden worden. Door de hitte zijn de werkzaamheden aan de A2 uitgesteld dit weekend. Op de A67 wordt wel gewoon gewerkt. Je kan nu ook strooiwagens zien rijden. Door het zout wordt de weg minder heet. In Valkenswaard gaat het buitenzwembad vroeger dicht morgen en vrijdag. Al om 2 uur voor de veiligheid. En ijsblokjes moet je zelf maken. In een Eindhovense supermarkt waren ze vanmorgen vroeg al uitverkocht. Er wordt bijna gebouwd op de Grote Berg in de Eindhovense binnenstad. Er komen 26 nieuwe appartementen met 2 en 3 kamers. Het gebouw krijgt een gemeenschappelijke binnentuin waar mensen kunnen genieten van de rust, zelfs langs een drukke straat als de Grote Berg. Het is nog niet bekend wanneer het gebouw af is, maar vanaf augustus gaan de woningen wel in de verkoop. Vanaf volgende maand komen er maximaal 150 asielzoekers te wonen in Waalre. Op het oude boerenbondterrein worden tijdelijke woonunits neergezet. Die moeten er maximaal een half jaar blijven staan. Waar de bewoners daarna naartoe moeten is niet bekend. Maar tot die tijd hebben ze een dak boven hun hoofd en is er voor kinderen ruimte om te spelen. En een deel van de Eindhovense ring gaat over 2 weken dicht voor auto's. Er komt een tunnelbak onder de Limburglaan waar fietsers en voetgangers de drukke weg mee moeten oversteken. De gemeente waarschuwt daarom voor overlast vanaf vrijdagavond 10 juli. Dan gaat de weg dicht tussen de Beemstraat en de Karel de Grote Laan. Het werk duurt 3 weken tot vrijdag 31 juli. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

Queen of my castle. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. De koningin van het kasteel. Mel and the Vintage Future, zo heet die groep eigenlijk. Hey, ken je deze meneer nog? Dat is een ouwe hoor, deze. Curtis Mayfield. Luister naar het Bekker Radio. En ik zou zeggen, move on.

mooi duo. Marco Borsato met Treintje Oosterhuis. En ik zou het zo weer overdoen. Daarvoor moesten we in 2013 zijn bij Dekker Radio. Nee. Hey, even de vaart erin. Met Michael McDonald en James Ingram. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Een beetje Amerikaanse slang, zoals dat heet. Yamo be there. Dat betekent gewoon, you must be there. Jij moet er zijn. Nou, vooruit dan maar. Mannen, doe je best.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouwenvisserskoor De Walnoten staat op zaterdagmiddag 28 juni vanaf 2 uur op de kiosk. Het vrouwenvisserskoor De Walnoot is een koor uit Nune en bestaat uit ongeveer 26 leden. Dirigente Yvonne Bouvier en 2 accordeonisten. Het koor zingt gezellige nummers die gerelateerd zijn aan de zee en dat doen ze met veel plezier en in stemmige kleding. Wat zowel voor het oog als voor het oor een mooi beeld geeft op zondagmiddag 28 juni op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit onderzoek van instituut Klingendaal blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders geen vertrouwen heeft in het bestedingspatroon van defensie. Wel is er veel draagvlak voor het uitgeven van meer geld aan veiligheid en verdediging, maar mensen vragen zich af of dat bij defensie lukt. Volgens de onderzoekers zou de overheid duidelijker moeten communiceren hoe het geld besteed wordt. Vorige maand verscheen een rapport van de Rekenkamer waaruit naar voren kwam dat defensie de aanbestedingsregels niet altijd goed volgt. De politie heeft via een internationale actie een einde kunnen maken aan 2 programma's waarmee cybercriminelen gegevens konden hacken. Op de servers werden ruim 24 miljoen inloggegevens aangetroffen. Er waren een kleine 15.000 websites besmet. Denk daarbij aan websites van garagebedrijven en restaurants. Als mensen die sites bezochten, konden de hackers infostealers installeren. Politiedienst Europol stelt dat een Russische criminele groep achter de aanval zit. Vandaag is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten de prijs van Brent-olie onder de $75 per vat gezakt. Automobilisten merken dat ook aan de pomp. Volgens United Consumers betaalt men nu een gemiddelde prijs van ruim €2,45 voor een liter Euro 95 benzine. Dat is bijna 10 cent minder dan eind vorige maand. Dit is wel de prijs die aan de snelweg gevraagd wordt. Elders in het land ligt de benzineprijs vaak lager. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op ebola wereldwijd laag, ondanks dat er in Frankrijk een besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die uit Congo was teruggekeerd. Ondertussen heeft Air France aangegeven dat het slachtoffer met een van hun vluchten naar Frankrijk is gereisd. In Congo zijn ruim 1000 gevallen van ebola vastgesteld. Een kwart van de patiënten is overleden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij een matige noordoostenwind stijgt het kwik naar 30 tot 38 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM.
11: en overal via radio-snb.nl.
12: Radio SNB.
11: Met dit uur. Jongerenplein in samenwerking met de Lab Groep.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. In Wijk bij Duurstede is vandaag een tijdelijke noodopvang geopend voor asielzoekers. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die er tot eind augustus mogen blijven. De komst van de opvang leidde eerder nog tot onrust en vernielingen bij het gemeentehuis. De waarnemend burgemeester zegt dat de situatie gemengde reacties oproept in de gemeente. Maar volgens haar is het belangrijk om ook oog te houden voor de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de sporthal in Wijk bij Duurstede. De rechter heeft bepaald dat er genoeg onderzoek is gedaan naar het inzien van politiedossiers rond de zaak van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Nu moet de aandacht weer volledig naar de strafzaak zelf gaan, vindt de rechtbank. Tijdens eerdere zittingen ging het om het feit dat honderden politiemensen het dossier hadden bekeken. De verdediging maakte zich zorgen over privacy, maar het OM stelt dat er geen onregelmatigheden zijn. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in januari volgend jaar. En het Tsjechische Constitutioneel Hof heeft president Pavel toestemming gegeven om naar de NAVO-top in Turkije te gaan. De regering had hem eerder buiten de delegatie gehouden, maar dat besluit is nu teruggedraaid door het Hof. Dat vindt dat de president recht heeft om de top bij te wonen. Pavel stelde dat hij onterecht is buitengesloten en noemt het besluit van de regering spijtig. De president wijst er bovendien op dat Tsjechië vrijwel altijd door het staatshoofd wordt vertegenwoordigd op NAVO-toppen. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.

0: Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Het station met de meeste muziekvariatie
7: en het laatste nieuws.
8: Radio
7: SNB
8: 107.5 FM.
7: En overal via radio.snb.nl.
8: Radio
7: SNB.
6: Met dit uur.
7: Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

0: En alle waarschijnlijkheid liggen ze in Amsterdam te luisteren. Te luisteren naar Hollywood Swinging. Deze was voor jullie Easy Like a Sunday Morning. We gaan even drie hele leuke en mooie platen draaien. Dit is nummer 2, Barry White.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And I guess that's why

We starten in Hollywood Swinging met The Commodores en Lionel Richie. Easy like a Sunday morning. Dit was Barry White. Een mooie uitvoering ook van de Just the Way You Are. De allerlaatste in deze, wat zouden we zeggen, smoothie vroege platenkeuze is van de Stylistics. A star on a TV show. En dan hebben ze het niet over man bij het hond.

Aanstaande zondag, de 28e juni, de laatste zondag in de maand, is een plekje gereserveerd voor de volgende artiest op het podium in de club. Plaat uit 1974. En George, dat zo heet hij, George McRae, is op dit moment 81 jaar. En hij gaat optreden en hij gaat natuurlijk zingen Rock Your Baby. En de toegang is gratis.

Wordt het leuke middag. Volgende week is zondag. Vanaf 2 uur gaan de poorten open. En het optreden kun je niet missen. Want het is wel spectaculair. 81 jaar gaat hij nog steeds zingen voor jullie. Rock Your Baby. De eerste echte succesvolle rockband. Die tekende bij Motown Records. Er werd zelfs een rock label opgericht voor deze groep bij Tamla Motown. The Rare Earth Records. We gaan toch een van hun bekendste nummers draaien. In de lange uitvoering. 1 kant van een LP helemaal vol. En je hoort alle stijlen terug. En deze nog steeds spectaculaire plaat. Get ready.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese Commissie wil het belastingstelsel binnen de EU ingrijpend hervormen. Zo moeten administratieve lasten voor bedrijven worden verlaagd en investeringen worden gestimuleerd. Een belangrijk onderdeel is het schrappen van bronbelastingen op dividenden, rente en royalties tussen EU-landen. Ook wordt de regeling voor belastingvrije winstuitkeringen tussen moeder- en dochterbedrijven verruimd. Of de plannen ook daadwerkelijk doorgaan is onzeker, omdat alle lidstaten er wel mee moeten instemmen. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. En koningin Maxima is aangekomen in New Delhi voor haar VN-werkbezoek aan India. Ze reist in haar rol als speciaal pleitbezorger van de VN voor financiële gezondheid. Eerder deze week had ze al afspraken in het Indiase Mumbai met verschillende organisaties. De koningin hoopte ook de Indiase premier Modi te ontmoeten om haar bevindingen met hem te delen. Morgen is de laatste dag van haar bezoek, waarna ze snel terugkeert naar Nederland, want vrijdag opent maximaal weer een museum in Scheveningen. Het weer, vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
6: Radio SNB.
0: Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Welkom lieve luisteraars uit binnen, buitenland en hoog in de hemel. We hebben weer vreselijk veel zin in.

het kamertuur waarin we nu zijn beland. Gaan we draaien muziek van het label Philadelphia. De Philadelphia International All Stars. Die ken je wel met al die sterren. Maar er zijn ook zoveel mooie platen die uitgekomen zijn op dat label Philadelphia International.

Dus ik zou zeggen, ga ervan genieten. We gaan beginnen met de nummer van de Tramps. Uit LP Disco Tramps. Soms moet je wel eens stilstaan. En ik zal niet zeggen je zonde overdenken, maar wel misschien een keer nadenken. Over een bepaalde gang van zaken in het leven. Heerlijk nummer om mee te beginnen. The Tramps en Stop and Think.

als ik dit soort muziek hoor, daar word ik altijd heel erg blij van. En zeker als het staat op dit label Philadelphia. Dat geldt ook voor de volgende. De OJ's. We draaien hem al in de Chicago. Hij verhuisde mee naar de Hollywood. En nu ligt hij op de draaitafel. In Hollywood Swing. Op deze vroege zondagmorgen. Hier is Backstabbers.

Vandaar de heet is eigenlijk wel zo. De Philadelphia International Classics. Laten die weer rijden in de Chivago rond 1974. Later in de Hollywood vanaf 1978. Hij maakte in zijn verleden heel veel platen. En ik denk wel dat we er heel veel van hebben. Van zijn jazz getinte platen. We hebben het over Lou Rawls. Totdat er twee heren bij Philadelphia een nummer voor hem schreven. En dat werd zijn wereld doorbrekende hit story. En een van die platen was deze. You'll never find another love like mine.

Ja, die zorgde voor zijn hit, ja. Humble. Humbeltje. Een gambeltje. Twee hitmachines bij Philadelphia.

vaste gasten op het label van Philadelphia. The Intruders. Win. Place. Or show. Zij komt de strijd uit als een winnares. My babe. She's a winner.

Ik zat zo even te denken. Ja, dat valt sowieso al niet mee. Hoe zouden we dit nou vertalen in het Brabant? Wind plays our show. My babe, she's a winner. Ik zou zeggen... Hey, die van mij, die heeft het goed voor elkaar, jongen.

Maar laten we maar houden op die uitvoering van Philadelphia. Ze hebben al hun platen gemaakt op dit label. En dan hebben we het over de 3 Degrees. En als ik zeg al die platen, dan zit er deze ook bij natuurlijk.

misschien wel even leuk om te vertellen. De plaat die we net draaiden is nog het oude singeltje. Het oude singeltje, ja, 45 toer plaatje uit de Chivago uit de jaren 70. Hold Back Tonight.

van de familie Hanraat uit Helmond. Daar is het ook weer fijn van dat deze plaat uit is gekomen toen de tijd op het Philadelphia label. The Futures! De toekomst heb je in je hand. Dus hij houdt van een feestje. En vooral hij, de Party Man.

Het is weer zover, lieve luisteraars. Ik moet helaas weer afscheid van jullie gaan nemen. Op deze al niet meer zo vroege zondagmorgen. Vergeet het niet in je agenda te schrijven. Volgende week in de club op zondagmiddag. George McRae, 81 jaar, staat gewoon nog live te zingen op het podium. Rock your baby. En tussen 10 en 12 zijn wij er natuurlijk ook weer met Hollywood Swinging. Ik zeg dankjewel voor het luisteren. Maak er nog een mooie zondag van. En ik zeg pas goed op jezelf. Blijf gezond en houdoe.

0: SNB. Radio SNB. Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. Bedrijven moeten daardoor makkelijker grensoverschrijdend kunnen investeren binnen de EU. Een belangrijk onderdeel is een vrijstelling van de dividendbelasting bij investeringen in andere EU-landen. Maar volgens critici krijgen lidstaten zo minder belastingopbrengsten. De 27 EU-landen moeten nog wel akkoord gaan. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Oud-defensieminister en voormalig D66-vicepremier Kajsa Ollongren wordt de nieuwe secretaris-generaal van de Europese Dienst voor Extern Optreden. Dat is de diplomatieke dienst van de EU. In die functie krijgt ze de leiding over het wereldwijde netwerk van EU-delegaties. Ollongren had eerder al een EU-mensenrechtenfunctie. Er is spanning binnen de Europese diplomatieke top. Er zou oneenigheid zijn tussen EU-commissievoorzitter von der Leyen en EU-buitenlandchef Callas over invloed en taken. En Frankrijk breidt code rood voor externe hitte morgen verder uit. In totaal geldt de hoogste waarschuwing dan in 72 departementen, waar ruim 51 miljoen mensen wonen. Frankrijk zucht al dagen onder een zware hittegolf met recordtemperaturen. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. In het hele land was er weer een hitterecord met de gemiddelde temperatuur van rond de 30 graden, hoger dan gisteren. En de hitte houdt volgens de Weerdienst nog wel een paar dagen aan. Het weer, vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

0: Hele goede avond, beste luisteraars van Radio Sonnenbreugel. Welkom terug bij een nieuwe uitzending van Filmblik. Ik zit hier aan tafel met mijn geweldige co-presentator.
1: Goedenavond, mensen.
0: Goedenavond.
1: Ik ben Timus Anders.
0: Ik ben Yannick van Loon. We hebben een heel erg interessant programma weer, zoals altijd, want onze redactie maakt geen fouten. Wij behandelen vanavond als film van de week The Dark Knight uit 2008. Met in de hoofdrol, Christian Bale.
1: Mm-hmm.
0: Ja? Dan hebben wij nog de klassieker en dat is Casablanca uit 1942. Dus dat is wel echt een klassieker. Dan hebben wij de film van nu en dat is Ford V Ferrari. Of Le Mans
1: 66.
0: 66, ik kan geen 66 in het Frans spreken, sorry. En dan hebben wij bij de bioscoopgids Master of the Universe. En dat is het wel eens een beetje voor de avond. Dan beginnen wij nu met A Dark Knight van Hans Zimmer.

0: En daar zijn we weer. We hadden net even snel bij de, door de muziek heen tickets naar Supergirl in 4DX gekocht.
1: Toepasselijk voor de film die we nu hebben.
0: Ja, ja, ik, ja, mijn vader heeft mij sinds kort een abonnement op de Pathé gegeven.
1: Dat is echt handig.
0: Ja, man, ik kan gratis naar de film. Zoveel als ik wil. Daar ben ik zo blij mee. Maar weet je wat me dan wel stoort? Ik moet wel toeslag betalen voor IMAX.
1: Ja.
0: Daar stoor ik me wel aan.
1: Dat is jammer, maar zo rijk zijn wij niet.
0: Ja.
1: Maar... anders moet je een duur abonnement halen. Maar goed, over de Dark Knight zelf nu.
0: Ja.
1: Wist jij dat The Dark Knight is dus de allereerste film die in IMAX 70 mm is gefilmd?
0: De allereerste?
1: 27 minuten van de film zijn in die aspectratio gefilmd. Want ik weet niet of de meeste mensen bekend zijn, maar zo'n IMAX-camera is echt vooral in het begin echt een joekel van een ding. En het maakt heel veel lawaai. Dus dan, ja, dan kan je niet echt dialoog daarmee opnemen. Maar dus Nolan was dus de eerste die eigenlijk dat gebruikte. En je ziet eigenlijk ook wel dat gedurende zijn filmcarrière is hij echt gewoon... hij heeft heel hard gestreden om de IMAX veel beter te maken dan wat nu is. Want het vervolg op deze film...
0: Nu is het wel goed,
1: toch? Nu is, heeft hij, met de Odyssey kan hij dus ook dialoog opnemen. Maar... met de Dark Knight Rises, het vervolg van deze film... daar was al 68 minuten van de film waren gefilmd in IMAX. Dat dus al is ongeveer 3 keer zoveel als deze film.
0: Ja.
1: Dat is al een hele grote verbetering. En ook Interstellar, die heeft
0: Ik had iets gelezen over Interstellar. Dat door de scènes op de waterplaneet, Miller's Planet... er zijn die camera's heel klein voor gemaakt. Dat is heel erg een compressed versie van een IMAX-camera. En ook in plastic gewikkeld. Sorry, staan kinderen hier voor het raam. Maar in plastic gewikkeld, zodat die camera en de film niet beschadigt. Maar hoe ga je om met zeg maar iets half in fysieke film? Of ja, ik weet niet of de hele Dark Knight in fysieke film is gemaakt. Maar hoe ga je om in... het wisselen van IMAX 70 mm naar of normale film of digitaal? Weet je dat?
1: Vaak gebeurt is dat... dan stoppen ze dat zeg maar in een speciale computer. En daardoor kunnen ze ook nog eigenlijk effecten en zo toevoegen. En CGI en zo. Maar dan stoppen ze dat dus in een computer. En... voor de eerdere films weet ik niet precies of ze het dan ook nog echt op de IMAX 70 mm weer hebben uitgeprint, noem ik het maar even. Maar wat ik wel weet is dat voor de latere films, dan nadat ze het bewerkt hebben, dan hebben ze het weer op dus de normale film gezet. Waardoor je dus de bewerkte filmrol uiteindelijk hebt die je in de bios ziet.
0: En daar worden dan kopieën van gemaakt en die wordt dan bijvoorbeeld naar de Kinepolis in Brussel...
1: Precies.
0: Gemaild. We moeten echt een keer naar de Kinepolis. Ik weet dat jij naar de Kinepolis gaat.
1: Voor de Odyssey, ja. In Brussel wordt die nu gebouwd, die zaal. Voor de Odyssey dachten ze van... ja, dan gaan we even een paar extra zalen halen. Want ja, die hele film is dus een IMAX. Dat is eigenlijk wel een grote prestatie voor IMAX zelf. Want... ja. Dat betekent dus ook dat veel andere grote films... nu ook volledig in IMAX gefilmd kunnen worden. Dus eerst even kijken wat Nolan met de Odyssey heeft gedaan... en hoe dat werkt.
0: Ja, want jij gaat naar de Odyssey in de...
1: de Odyssey, ja.
0: Ja, precies. Dan gaan wij nog even verder luisteren naar mijn favoriete componist Hans Zimmer... en met I Am Batman.

0: zijn we weer. Wij willen het hebben over de muziek even. Ja, daar gaat het programma ook om. Maar specifiek de muziek van The Dark Knight. Want jij maakte net een opmerking, Timo. En daar zat ik nog wel even mee. Deze microfoon klinkt een stuk beter trouwens. Dan wil ik even doorgeven aan de techniek. Je kent dat deuntje van Batman wel, toch? Dat draaiende logo.
1: Of die, ja, de nog oudere.
0: Ja, die. De Adam West Batman.
1: De Adam West, ja.
0: Dit is echt de tegenovergestelde versie daarvan. Dit is echt The Dark Knight ook. Dit is echt een hele duistere versie van Batman. En wel eentje die ik omarm. Want Batman heeft ook een heel donker...
1: Hij is een hele grote emo eigenlijk.
0: Verhaal, ja. Hij is gewoon een playboy die een beetje verslappen bij mij is.
1: Een beetje maar.
0: Een beetje.
1: Nee, maar Hans Zimmer zelf die zei ook wel dat voor deze film en vooral voor Batman wilde hij een iets meer melancholische eigenlijk muziek creëren. Omdat deze film neemt Batman dus ook een stuk serieuzer. Je ziet eigenlijk ook wel dat, ik weet, soms zou ik bijna denken dat Batman de villain is als je zijn muziek hoort. En als je dat dan vergelijkt met Harvey Dent's muziek, vooral in het begin, dan is dat een stuk meer upbeat en zo. Want ja, eigenlijk in Universe is dat ook wel dat Harvey Dent is voor het publiek echt de good guy. En Batman wordt meer gezien als een, nu komt mijn J. Jonah Jameson even uit, public menace.
0: Een public menace. Oh, ik vind J. Jonah Jameson zo'n leuk karakter. Ik ben trouwens niet zo'n hele grote DC-fan. Weet je of DC een Jameson-type karakter heeft? Zo'n nieuwsmagnaat die het gewoon gemunt heeft op je?
1: Uit mijn hoofd niet echt eentje die zo'n passie heeft om op iemand te haten. Maar je hebt wel de baas van Superman. Of nou, de baas van Clark Kent. Die kan wel eigenlijk een beetje lullig doen. Maar...
0: Oh ja, ja, bij de Daily Planet, toch?
1: Bij de Daily Planet. Maar ook een ding met deze muziek is dat... Hans Zimmer die ging er echt voor om niet zo'n deuntje te doen dat je zo op de fiets kan neuren of zo. Zoals net, weet je, met die Adam West. Maar echt wel gewoon iets... een serieus orchestra eigenlijk. Want vooral het ding met de Dark Knight trilogie is ook wel dat het echt... er waren wel eerdere serieuzere superheldenfilms zoals Blade, weet je. Maar deze film die zorgde echt gewoon op een soort van domino effect. Waardoor je heel veel van die serieuze superheldenfilms had, weet je. Zoals The Amazing Spider-Man was een stuk donkerder.
0: En Superman.
1: Man of Steel, die was ook een stuk donkerder. En ja, eigenlijk, ik vind persoonlijk die eerste paar films van de MCU... konden ook best wel grijs zijn als je kijkt naar de Hulk.
0: Precies.
1: Als je de Hulk vergelijkt met 2003 en 2008, is dat een super groot verschil. Maar dat begon al in 2005 ook vooral met Batman Begins dus. En dan The Dark Knight.
0: Ik denk ook dat Iron Man heeft een hele hoge lat gezet voor superheldenfilms. Want Batman was wel heel duister.
1: Ja.
0: En dan heb je bijvoorbeeld Iron Man, dat is ook wel een beetje een... Ja, zo duister was het niet, maar dat eindigt positief, zeg maar. Dat ik denk dat superhelden daar naar moeten streven, maar... Wat ik wel een leuk contrast vind. We hebben een tijdje geleden de Superman van dit jaar... of van vorig jaar een uitzending gehad. Ik weet even niet of hij dit jaar of vorig jaar zou uitkomen.
1: Vorig jaar.
0: 2025, ja. Dat is dan weer een hele hoopvolle versie van Superman.
1: Ja, dat zie je wel eigenlijk een beetje terugkomen... in de meeste superhelden projecten die uitkomen nu. Dat ze wel echt gewoon die stripboekkleuren wel echt omarmen. Weet je, net zoals Fantastic Four en morgen Supergirl... en over een maandje Spider-Man. Dat wordt allemaal een stuk meer kleurrijker... in plaats van dat sombere Zack Snyder grijsheid eigenlijk.
0: Ik ben
1: Justice League, die is echt vooral de Snyder Cut.
0: Is die ook een zwart-wit halverwege?
1: Sommige stukjes zijn zwart-wit, ja. Maar dat is echt gewoon het stereotype van de grijze, sombere, serieuze superheldenfilm.
0: Ja, precies.
1: Dus ik ben wel blij dat eigenlijk de films die nu uitkomen... dat die wel iets meer... wat gekker eigenlijk zijn. Omdat dat hoort wel een beetje bij die stripboeken.
0: Maar zwart-wit films worden nog steeds gekeken. Want daar gaat onze volgende rubriek over.
2: De klassieker.
0: De klassieker. We hebben nieuwe jingles trouwens, dat wil ik er nog even bij zeggen. Weer courtesy van mijn vader. Casablanca uit 1942, dat is ja een zwart-wit film. Maar wat ik daar heel leuk aan vind, is dat die is opgenomen in 1942. En die gaat ook over de Tweede Wereldoorlog. Of tenminste over een vluchtelingenstroming van Parijs naar Frans-Marokko, naar Casablanca en vanuit daar naar Lissabon. En vanuit Lissabon naar de Amerika's. Mm-hmm. Om daar te ontsnappen aan de ja, vervolging die Duitsland op heel veel mensen neerlegt. Dus dan gaan wij luisteren naar Medley van de Warner Bros. Studio Orchestra.

0: Dit is Filmblik.
1: Welkom terug bij Filmblik. Als u net inschakelt, ik ben Yannick Vallone. Tegenover mij zit Timo Sanders. En dat was Main Title van Casablanca uit 1942. Ik moet wel even zeggen, misschien eerst omdat ik in 2006 ben geboren. Hè? Maar die kleine ruis in de achtergrond van die films en die muziek, die is zo charmerend. Dat vind het zo leuk.
2: Dat is voor heel veel oude films wel, gewoon de camera nog hoort.
1: Ja, maar ik vind het ook leuk dat die intro-muziek, of ja, de titelmuziek, die is zo lang. Want aan het begin van films, vroeger, toen kwamen de credits. Die zaten altijd aan het begin van de films. Want je hebt Annie wel eens gezien, denk ik, of Lawrence of Arabia, of inderdaad Casablanca. Allemaal vooraan.
2: En ook allemaal heel, heel zwaar met trompetten en zo.
1: Ja, maar dat is ook echt dat klassieke Hollywood. Dat gedrum met de brasorkest erbij en wat violen. Het is echt perfect.
2: Maar zelfs voor de serieuze films, dan beginnen ze het echt met een heel feest.
1: Ja, ja precies. Want, Sound of Music doet dat geloof ik ook. Dat is ook weer zo'n film.
2: Ja, maar dan moet ik wel zeggen, Sound of Music is wel een stuk vrolijker. Weet je, ook gaat wel over Nazi-Duitsland. De liedjes, daar. Ja, die zijn wel echt heel leuk.
1: Ja, zullen we die de volgende keer behandelen? Dat vind ik ook wel leuk.
2: Doen we.
1: Ja, ja, maar wij moeten binnenkort wat extra opnames doen, want wij gaan binnenkort op vakantie.
2: Ja, dus dan vanaf 22 juli dan hebben we geen bioscoopgids meer. Want ja, dan kunnen wij dus die films niet op tijd behandelen.
1: Dus als u suggesties heeft voor films voor ons om te behandelen, dan stuur even een DM op Instagram naar apenstaartje programma Filmblik. Want we hebben nou sinds kort Instagram, beheert door een hele getalenteerde social media manager. Ja, die zit hier in de hoek. Wij gaan verder naar Medley Paris Montage van ook de Warner Bros. Studio Orchestra.

0: Welkom terug, welkom terug. Dat waren Medley Paris Montage en Medley Shine / It Had To Be You. Dat had ik charmanter kunnen uitspreken, maar dat was eenmaal de titel die wij hadden voor dat muziekstuk.
1: Als je echt de charme wilt, dan moet je gewoon Casablanca kijken.
0: Als je echt de charme wilt, dan moet je zeker Casablanca kijken. Maar, want dat is ons volgende stukje muziek, maar die gaan we nog even net niet afspelen. Maar dan wil ik eerst even context geven. Die scène is... De film gaat over een nachtclub-eigenaar. Ik heb het niet heel diep verdiept in het verhaal, moet ik weer schaamtevol bekennen. En in zijn nachtclub in Casablanca in Marokko, Frans Marokko moet ik dan zeggen, zit een Duits officierkorps. Die zitten er lekker, weet ik veel, bier te drinken of zo. En die zijn Der Wacht am Rhein aan het zingen. En dat is dan een Duits kriegslied. En dat vertaalt losje naar de wachters aan de Rijn, of de wacht aan de Rijn. Dat kan je als Nederlander trouwens zelf ook wel eruit halen. Maar hij loopt dan naar zijn brassbandje toe. En eist dat ze La Marseillaise gaan spelen. Omdat wat ik heb gekregen uit die scène... is dat de vrouw die hij leuk vindt, dat is een Frans. En hij wil niet dat die Duitsers zo overheersend aan het zingen zijn. Dus hij blijft Marseillaise en daardoorheen zingen totdat de Duitsers stoppen met zingen. En dat is een hele mooie scène.
1: Ja, het is ook gewoon wel een vorm van protest. Als in, wij zijn tegen jullie regime en zo.
0: Ja, maar
1: en...
0: in 1942 doen ze dat al.
1: Ja, nee, maar het is ook leuk omdat de film die zit echt helemaal vol met immigranten. Dus die toen in Casablanca woonden. Dus heel veel van de acteurs zijn ook Joden die uit Duitsland zijn gevlucht. En ook de Duitsers in de film, die worden ook dan allemaal door Joden gespeeld. Dus dat is dan wel, ik weet niet, ik vind dat zoiets wel grappig. Omdat dat, is wel leuk, past bij de boodschap voor de film.
0: Precies. Maar in die scène van La Marseillaise en sowieso in de hele film, er zitten ook heel veel Fransen. Nou heb ik door wat die notitie van mij zei. Er zitten ook heel veel Franse vluchtelingacteurs in. Dus in die scène dan zie je een Franse vrouw La Marseillaise zingen, maar die is ook oprecht aan het huilen. Die acteert ook niet op zo'n moment. Dus dan gaan we luisteren naar La Marseillaise uit de film Casablanca.
2: You must know it's very important I get off Casablanca. It's my privilege to be one of the leaders of a great movement. You know what I've been doing. You know what it means to the work, to the lives of thousands and thousands of people. I'll be free to reach America and continue my work.
3: I'm not interested in politics.
2: The problems of the world are not in my department. I'm a saloon keeper. My friends in the underground tell me that you've quite a record. You ran guns to Ethiopia. You fought against the fascists in Spain.
3: What of it?
2: Isn't it strange that you always happen to be fighting on the side of the underdog?
3: Yes, I found that a very expensive hobby, too, but then I never was much of a businessman.
2: Are you enough of a businessman to appreciate an offer of 100,000 francs?
3: I appreciate it, but I don't accept it.
2: I'll raise it to 200,000.
3: My friend, you could make it 1,000,000 francs or 3. My answer would still be the same.
2: There must be some reason why you won't let me have them.
3: There is. I suggest that you ask your wife.
2: I beg your pardon?
3: I said, ask your wife.
2: My wife?
3: Yes.

Dit is Filmblik.

0: Welkom terug. Dat was heel even mijn notitie checken hoor. As Time Goes By van Dooley Wilson uit de film Casablanca. Daarnet hoorde jij een stukje uit Casablanca. En dat was waar La Marseillaise. Spreekt dat goed uit?
1: Ik vind het wel.
0: La Marseillaise. Dat werd gezongen door de acteurs. En dat had ik net ook verteld. Een paar vluchtelingacteurs die daadwerkelijk uit nazi-bezet Frankrijk zijn gevlucht. Of uit Vichy France of nog een bezette staat. Maar die acteren ook niet. Als ze dat zingen. Die zijn oprecht aan het huilen en oprecht aan het zingen met hun hart, zeg maar. Maar sowieso, ik vind La Marseillaise een heel mooi volkslied.
1: Ja, en jij zei net al dat het ook echt een oud volkslied is.
0: Nee, 1795, 14 juli. Dus dat is over een halve maand al.
1: Ja, dat is bijna uit de tijd van de Franse Revolutie al. Maar,
0: is dat niet de Franse Revolutie trouwens, 1995? Ja, nee, toch?
1: Net daarna.
0: Of nee, sorry, 1795. Net daarna, klopt. Ja. Ik heb niet opgelet in geschiedenis.
1: Nee, dat is te merken. Maar ik weet niet, de keuze om dat volkslied te zingen, dat voegde, wat ik al net zei, wel echt toe aan de thema's van deze film. En Casablanca zelf is ook wel echt een hele grote influence geweest voor veel films die erna kwamen. Vooral met de romantiek tussen Rick en Ilse. Omdat dat dus echt zo'n, ja, doomed romance is. Spoilers voor de film als je die nog niet hebt gezien. Maar het eindigt eigenlijk een beetje zoals La La Land. Waar ze kiezen allebei eigenlijk eerder voor hun doelen en voor hun passie dan voor elkaar. En nou, dat is... Het is eigenlijk hetzelfde als in La La Land. En dat is het leuke, want die film neemt heel veel inspiratie van classic Hollywood. Maar ja, Ilse die kiest dus voor haar man, die een verzetstrijder is, voor de tegen Nazi Duitsland. En Rick die blijft dan dus gewoon achter met eigenlijk alleen maar de herinnering aan haar. En je ziet ook in La La Land heb je dan zo'n montage in Parijs. Dat is eigenlijk net zoals in de film waar Rick en Ilse samen ook een montage hebben in Parijs. Het enige verschil is eigenlijk alleen dat die van Rick en Ilse is eerder een herinnering. Terwijl die van in La La Land, dat is eigenlijk een wat het had kunnen zijn montage.
0: Ja, precies. Ja, maar ik vind dat soort thema's sowieso wel leuk. Een beetje een gedoemde romantiek. Want net zoals in La La Land, precies wat jij zegt. Ik neem aan dat ze hier kiezen voor een rol in een revolutie of in een verzet. En in La La Land is het een carrièrekeuze en dat is prima. Maar dat maakt een verhaal wel leuk. Een verhaal moet frictie hebben. Moet een beetje, je moet de theater uitlopen met die gedachte: ik had het graag anders willen zien. Want dan blijft het in je hoofd zitten en dan blijft het prikkelen en dan ben je langer bezig met de film dan je loopt de bioscoop in en je loopt de bioscoop uit.
1: Ja, gewoon dat soort films geef je ook wel een beetje alsof je zelf die hartbreuk hebt ervaren.
0: Precies. Het moet impact maken. En als jij net niet krijgt wat jij wil, dan maakt het die impact.
1: Het is vooral omdat dit is dus al voor Rick en Ilse is dit al hun tweede kans. En ja, die moeten ze dan uiteindelijk alsnog vergooien. Omdat ja, soms dan moet je eigenlijk jouw passie kiezen boven jouw liefde.
0: Ja, precies.
1: Ja, ik krijg hier nu een noot van geen Griekse mythologie-reference maken. Omdat ik een paar uitzendingen terug een hele grote fumble had gemaakt. Geen zorgen, dat gaat niet meer gebeuren. Ik doe mijn research voortaan.
0: Publiekelijk je excuses aanbieden.
1: Sorry mensen.
0: Ja, de snelste manier om onze technicus boos te maken is inaccuraat Griekse mythologie citeren. Ik word heel boos aangekeken.
1: Kijk, daarom gebruik ik ook La La Land als reference. Dat is veel makkelijker.
0: Precies, want La La Land dat is gewoon een perfecte film, eigenlijk. Vind ik.
1: Ja, maar het is ook wel grappig, want in Casablanca heb je dus ook Rick. Die heeft dus zijn café. En Sebastian in La La Land, is ook de man, die wil zijn eigen café hebben.
0: Hoeveel inspiratie denk jij dat Damien Chazelle van La La Land heeft gehaald uit Casablanca?
1: Ik denk best wel wat, want ik zag laatst ook nog online dat iemand die vond eigenlijk La La Land is een goede prequel voor Casablanca, omdat...
0: Ja, met heel veel creatieve vrijheid dan, hè?
1: Ja, met heel veel creatieve vrijheid, weet je. Maar omdat dan dus, dan krijgt Sebastian krijgt zijn café en in Casablanca heeft Rick dus dat café.
0: Ja.
1: En ook Ilse, die was een actrice en in La La Land dan wil Mia, die wil graag een grote actrice worden. Dus ja, op een manier is het ook wel een soort van prequel. Maar het is gewoon een beetje... je hebt ook bijvoorbeeld van die onofficiële trilogieën. Dat is dan, laten we zeggen, Oppenheimer.
0: Ja.
1: Pearl Harbor, Oppenheimer en dan Godzilla. Dan zou je Casablanca ook een soort van duologiefilm kunnen doen die onofficieel is.
0: Ja, precies. Ja, maar bij het muziekstukje Paris Montage, dan hoor je toch best wel wat stukjes uit... Of je hoort de bron van La La Land een beetje terugkomen. Kunnen we die nog één keer afspelen? Een klein stukje uit Paris Montage. Ja, we geven je wel even voor, maar... Je hoort heel erg dezelfde... Ja, ik weet niet wat het is, dezelfde akkoord, dezelfde pianoklanken, of...
1: Allebei, ja, een beetje een romantisch sfeertje... wat wel handig is voor de scène.
0: Ja. Zullen we even een stuk luisteren?

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langenzeltza is één persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Sommigen door het gebruik van pepperspray. Het incident gebeurde in het centrum van de stad in de deelstaat Thüringen. Volgens lokale media zou een conflict in de kappersbranche mogelijk de aanleiding zijn geweest. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het aantal gewonden is later naar 5 bijgesteld. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Shara. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. Nederland ziet een wederopbouw van Syrië als belangrijke voorwaarde voor vrijwillige en eventueel gedwongen terugkeer. Eerder sprak Nederland al met de Syrische autoriteiten over dit onderwerp, maar dat leverde nog geen concrete afspraken op. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. Bedrijven moeten daardoor makkelijker grensoverschrijdend kunnen investeren binnen de EU. Een belangrijk onderdeel is een vrijstelling van de dividendbelasting bij investeringen in andere EU-landen. Maar volgens critici krijgen lidstaten zo minder belastingopbrengsten. De 27 EU-landen moeten nog wel akkoord gaan. En Frankrijk breidt code rood voor extreme hitte morgen verder uit. In totaal geldt de hoogste waarschuwing dan in 72 departementen, waar ruim 51 miljoen mensen wonen. Frankrijk zucht al dagen onder een zware hittegolf met recordtemperaturen. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. In het hele land was er weer een hitterecord met de gemiddelde temperatuur van rond de 30 graden, hoger dan gisteren. En de hitte houdt volgens de Weerdienst nog wel een paar dagen aan. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
7: SNB
1: 107.5 FM.
7: En overal via radio snb.nl.
1: Radio
7: SNB. Met dit uur.
8: Dit is Filmblik. De film van nu.
9: Welkom bij de film van nu. En wij gaan het dan hebben over Ford V Ferrari. Als u net inschakelt, welkom bij Filmblik. Mijn naam is Janieke Verloon. Tegenover mij zit Timo Sanders.
10: Hallo.
9: Jij hebt Ford V Ferrari gekeken.
10: Inderdaad.
9: Eerste vraag die ik heb aan jou. Waarom is de alternatieve titel Le Mans 66?
10: Dat komt omdat dat is dus de race waarop het gebaseerd is.
9: Uh-huh.
10: En soms gebeurt dat nog wel eens dat de Europese titel anders is dan de Amerikaanse. Omdat dat meer aandacht gaat trekken. Want weet je, Le Mans is dus dat is in Frankrijk. Dus ja, voor meer Europeanen zouden dat denk ik kennen dan de Amerikanen. Amerikanen die kennen vooral Ford en Ferrari gewoon. Dus dan Ford vs Ferrari is makkelijker te markten.
9: Hoe heette dat in Nederland? Niet Le Mans 66, denk ik.
10: Ik heb de Duitse DVD gehaald, dus ik weet niet hoe die in Nederland heet. Maar in de Duitse DVD staat ook gewoon Le Mans 66. Dus ik neem aan dat die in Nederland ook gewoon zo heet.
9: Zal ik dat voor je opzoeken dadelijk?
10: Prima. Maar ja, in principe, de film gaat dus over Ken Miles. Die eigenlijk, hij heeft de passie voor racen, maar hij is gewoon best wel arm. En Carol Shelby, die is een racer die heeft Le Mans gewonnen, maar die moest stoppen vanwege hartproblemen. En de film gaat er eigenlijk over hoe hun twee Ford introduceren aan de endurance racing. Wat eigenlijk, endurance racing simpel gezegd, is gewoon heel lang rijden en dan, ja, zoals altijd met de race, zorgen dat je eerste bent. Dat ook. Vooral hopen, echt bidden dat je auto het redt. Vooral doen.
9: Nee, maar ik las, ik heb wel aan mijn huiswerk gedaan rond deze film. John Bertel zit in deze film wel. Wow.
10: Let me tell you something.
9: Ja, ja. Nee, maar ze proberen een monopolie van Enzo Ferrari te breken met die race.
10: Ja, want Ferrari was heel erg dominant toen met de races. En Ford wilde toen eigenlijk heel graag, ze wilden eerst een deal met Ferrari maken. Ja. Toen werden ze een beetje vernederd. En ja, toen dacht ze van, nou oké, als karma gaan wij jouw belangrijke race gaan wij van jou afpakken. En dan ja, zie je dus eigenlijk een beetje hoe ze een paar andere races hebben gedaan. En dan hoe ze de auto uiteindelijk echt perfect maken. Want ze hebben ook ongeveer keer daarna hebben ze ook nog die race gewonnen.
9: Maar er was een paar jaar voordat deze film uitkwam.
10: Een paar jaar daarna hebben ze nog.
9: Deze film komt uit 2019. En je hebt ook nog Ferrari met Adam Driver in de hoofdrol. Die komt uit 2024, wil ik zeggen.
10: Ja, maar dat is een compleet ander plot eigenlijk.
9: Ja, maar dan kan je dat ook wel zien als een soort duologie. Want je hebt eerst het achtergrondverhaal van Enzo Ferrari. En dan hoe de grip van Enzo Ferrari wordt gebroken.
10: Ja, ik bedoel,
9: want je had het net over Casablanca en La La Land als duologie. Wat ik een beetje vergezocht vind. Maar qua plotpunt klopt het wel.
10: Dat kan eigenlijk in

0: We hadden het net even over een bedrijfsuitje naar de Nürburgring. Bij deze stukjes muziek. Dit waren trouwens Le Mans 66 van Marco Beltrami en 7000 RPM ook van Marco Beltrami. Ik vind het wel leuk dat de film die Ferrari in de naam heeft ook een, ik neem aan, een Italiaanse componist heeft.
1: Dat is wel leuk gedaan, ja. Ja, dat is maar wat ik ook leuk vind van de film dus, is dat je wel echt zien, dat je echt kan zien wat endurance racing wel kost. Want de Le Mans is dus 24 uur. Ja? En je ziet al eigenlijk voordat ze beginnen dat hij, dat de Christian Bale die speelt Ken Miles, die is echt heel nerveus. En die probeert dus ook zo eerst een rondje te lopen om de baan te verkennen. Maar ook gewoon als de race start, weet je, ze rennen naar de auto toe. Dat is al chaos, want je ziet al meerdere mensen die dan gewoon crashen. En gedurende de race, die is echt ook een uur lang op de film zelf. Maar dan zie je eigenlijk steeds hoe vermoeiend het kan zijn. Want nou, zoals onze social media manager net al zei, is het kost heel veel teamwork om zo'n endurance racing te doen. Want je doet dus zeg maar, in de film deden ze het met drie teams. En die switchen dan steeds tussen de coureurs door ook. En het is ook als je dan gaat stoppen even om te pitten, om dan met coureur te switchen, dan moet je ook soms uit je auto gewoon getild worden. En ja, je ziet ook vaak dat ze gewoon met hamers of zo op die auto slaan. Dat ze, ja, je hebt niet echt veel tijd om zware upgrades eraan toe te voegen. Maar
0: de meest complexe problemen vereisen de meest simpele oplossingen.
1: Ja, soms kan het gewoon helpen om de deur met een hamer te rammen. Maar ja, je ziet dus ook wel dat, vooral met het slapen, want ja, je doet 24 uur lang en je krijgt niet heel veel slaap, dat je dan uiteindelijk ook wel dat ze meer fouten gaan maken en dat het een stuk gevaarlijker wordt. Weet je, het hele ding met endurance racing, vooral vroeger, omdat het toen een stuk minder veilig was, is dit. Deze grote kans dat heel veel mensen gewoon doodgaan daar. Maar ja, ze deden het om eigenlijk, ja, voor een passie. En spoilers voor de film, by the way. Maar je ziet ook dus op het einde, na de race, dan gaat Ken Miles, die gaat dan dus een rondje rijden in de auto waarmee hij had gewonnen.
0: Ja.
1: En ja, helaas crasht hij dan zijn auto en deze keer dan kan hij er niet uitkomen. Ja, daar hebben ze nog ook een heel gesprek over halverwege de film. Dat ja, als je crasht, dan er is een kans dat je eruit kan komen en er is een kans dat je er niet uit kan komen. Het ligt, ja, als je vast zit, dan zit je vast en dan is dat waarschijnlijk het einde. Maar ik vond dat zijn dood werd wel goed behandeld, omdat je zag ook wel echt de impact die het had op mensen. En daarna ook nog, omdat het dus gebaseerd is op een waargebeurd verhaal. Ja, de impact.
0: Wat een duister einde voor zo'n film. Het is een racefilm.
1: Ja, onverwacht einde vond ik. Want ik wist eigenlijk helemaal niks van de gebeurtenissen van toen. Maar ja, wat ik ook wel leuk vind, die muziek ga je zo horen, is dat er komt een punt waar die dan dus het perfecte rondje gaat rijden, weet je.
0: Ja.
1: En ik vind het altijd leuk als ze dat doen in films. Want vorig jaar bij de Formule 1 film hadden ze ook zo'n stukje. Dan wordt het gewoon echt een stuk stiller. En dan hoor je echt maar gewoon een paar geluiden in de achtergrond. En dan voel je echt die focus van die gast. Want hij zegt dan ook van, ja, eigenlijk het meeste vervaagt gewoon langs. En je bent echt gefocust gewoon op de weg en wat voor je is. En het voelt bijna gewoon natuurlijk. Want ja, ze rijden zoveel rondjes daaromheen. Maar dat vind ik wel altijd gaaf als je dan in de muziek zo ziet dat het zo echt alles wordt opeens een stuk stiller. Dus in de bioscoop lijkt dat mij echt een, tenminste, ik vond dat bij de Formule 1 film vond ik dat een hele leuke ervaring. Ik denk dat bij deze film is dat waarschijnlijk ook wel leuk.
0: Ik weet niet, is dit een film die in IMAX heeft gedraaid of niet? Volgens mij niet, hè?
1: Daar durf ik niet te zeggen.
0: Stel je voor dat je dat in IMAX meemaakt, dat het gewoon in één keer superstil wordt.
1: Ja.
0: Dat is bij Interstellar zo. Er is een scène en dan is er een lek in een schip of dan breekt een schip open. En dan is het in één keer superstil, omdat in de ruimte ook geen geluid is.
1: Ik vind het mooi hoe wij altijd deze gesprekken gewoon terugdraaien naar Christopher Nolan.
0: Altijd Christopher Nolan. Ik denk dat hij. Zullen we hem een keer een e-mailtje sturen? Vragen of hij wil aansluiten bij het programma. En dat zou wel grappig zijn.
1: Ja, hopelijk reageert hij. Ja, dat is een past tussen schema. Vast wel, joh.
0: Ja, ik bedoel, hij is net klaar met de Odyssey.
1: Hij moet een beetje press tour doen, weet je. Dan is goede marketing voor de film, joh.
0: Ik ga het oprecht proberen. Mark my words. Ik ga het echt doen.
1: Ja, nee, maar... ja, ik heb ook nogal... Na de film heb ik een beetje zitten googelen. Het is ook wel, zoals de meeste biopics... is het niet helemaal accuraat. Weet je, er zitten altijd wel wat fouten in.
0: Ja, maar een biopic, net zoals Michael... dat is ook een beetje een witwassen.
1: Ja, nou, ze proberen hem wel vaak goed te zetten. Bij deze film... stopten ze er bijvoorbeeld zo'n Ford executive in. En in het echte was die eigenlijk niet eens zo'n hele erge douchebag of zo. Maar in de film hadden ze eigenlijk gewoon een antagonist nodig. Want hij zorgde er dan eigenlijk voor dat Ken Miles niet de winnaar van de race werd. Omdat hij een beetje pissig was op hem.
0: Ja.
1: Maar in het echt was dat niks persoonlijks. Terwijl in de film was dat heel persoonlijk.
0: Het is een beetje Marty Scorsese... quote van, you have the protagonist, but where's the antagonist?
1: Precies dat.
0: Ja, nou dat. Dan gaan wij door naar, let me just check my notes, Chasing Bandini, ook van Marco Beltrami.

0: We hadden het net even, compleet voor de grap, over... nou, eigenlijk niet helemaal voor de grap. Een brief sturen naar Christopher Nolan. En dat is een brief omdat die gast heeft geen e-mail, geen telefoon, geen niks. Die gast leeft off the grid. En dat vind ik heel knap. Want dat kan ik niet.
1: Nee, ja, maar hij komt ook uit, wat, 1970 of zo?
0: Ja, denk je?
1: Zoiets, hij is oud.
0: Ja. Maar wij moeten door, dus dan gaan wij nu door naar ons volgende segmentje.
2: Bioscoopgids.
0: En dat is inderdaad de bioscoopgids. En hier hebben wij volgens mij allemaal ons huiswerk voor gedaan. En dan kijk ik ook even de techniek en de social media aan. Masters of the Universe. Die hebben wij allemaal gezien, behalve de social media. Payrace. Payrace krijg je niet. Grapje, ik betaal niet. Masters of the Universe, dat gaat over He-Man. En dat schijnt, ik ben veel te jong hiervoor, speelgoed te zijn van Mattel, als in dezelfde mensen die Barbie hebben.
1: Ja, hetzelfde principe als Transformers. Want het is, ze hadden speelgoed, ze wilden dat verkocht werd. Dus hadden ze daar een tekenserie voor gemaakt. En ook een live-action film.
0: Ja, maar het is ook zo'n... Ja, ik wil bijna zeggen, alsof een kind het script heeft geschreven. Maar dan wel in een charmante manier, want het is gewoon heel erg over de top, zeg maar. Gewoon de held is een getent iemand met heel weinig kleding aan. En de antagonist is iemand met een schedel als hoofd.
1: Ja, het is niet echt zo'n film die heel veel... Ja, het neemt zichzelf niet zo serieus. Maar dat heeft ook alweer zijn charme. Omdat het is dus echt gemaakt om speelgoed te verkopen. Dus dan zie je ook, weet je, ik bedoel, He-Man rijdt op een groene tijger met een harnas. En
0: een zwaard. Ja, rijdt het zwaard vooral niet.
1: Je hebt allemaal van die andere gekke helden. Zoals Fisto, Ramhead. Weet je, dat kan allemaal goed speelgoed verkopen.
0: Ja.
1: Ook dat Castle Grayskull. Maar
0: Fisto?
1: Ja, heb je de film niet gekeken?
0: Ja, wel, jawel. Ik heb de film wel gekeken. Maar
1: die fist people.
0: Ja.
1: Fist my bump, bro.
0: Sorry.
1: Ja, dat vond ik wel een prachtige scène, een beetje op het einde van de film. Toen zat Fisto ook tegen Ramhead te zeggen van... give him some head. Prachtig, toch? Dat is gewoon... Absoluut cinema.
0: Je weet dat het gewoon wordt geketen naar mensen zoals wij. Mensen met zo'n ongelooflijk slecht humor.
1: De film zelf was PG-13, dus ik mag het gewoon zeggen ook.
0: Ja?
1: Ja.
0: Was het PG-13?
1: Ja. Dit is echt zoiets wat ik in mijn jeugd zou kijken eigenlijk. Als ik nu jong was.
0: Ja. Ik vond een pratende tijger wel heel random.
1: Nou, het feit dat hij praatte vond ik niet random, maar ik vond zijn stem een beetje apart.
0: Het past niet bij
1: een tijger.
0: Niet passen bij het stature van een tijger, inderdaad. Maar dan gaan wij... voordat we naar muziek gaan... Wel heel opmerkelijk is dat het moderne muziek gebruikt. Niet, volgens mij wel...
1: Dan gebruik ik een beetje muziek van overal.
0: Eén stukje van de eigen soundtrack. En daar wil ik even op wijzen dat Brian May daarin heeft geholpen. Als in de gitarist van Queen. Dat vond ik leuk. Dat vond ik heel mooi.
1: Ja, maar er zit ook nog een ander Queen-nummer in. Princess of the Universe.
0: Zeker, zeker. Maar we gaan eerst luisteren naar Boys Don't Cry van The Cure.

0: Filmblik. Zicht op het doek.
1: Welkom terug bij Filmblik. Wij zaten net een beetje grapjes te maken, want in Masters of the Universe, Skeletor wordt gespeeld door niemand minder dan Jared Leto.
2: Uit iedereen.
1: Uit alle mensen hebben ze Jared Leto daarvoor gekozen. En we moeten een beetje neutraal blijven, denk ik, op de...
2: Ik ga nu neutraal blijven. Ik haat die gast.
1: Hey, wij zitten op de NLPO. Wij moeten enigszins neutraliteit uiten voor wat we bespreken. Maar aan de andere hand, Jared Leto.
2: Ja, hij heeft een slechte geschiedenis.
1: Oké,
2: dan ga ik wel even aardig tegen hem.
1: Hij doet het frustrerend goed in deze film.
2: Hij is geweldig als Skeletor, maar hij was echt hilarisch. En plus sowieso, dat is dan niet door hem, maar het design van Skeletor was echt geweldig. Maar echt, iedere keer dat hij op het scherm kwam, dacht ik gewoon van, yippie. Maar ik vond verder eigenlijk ook wel dat eigenlijk... iedereen in deze film, die deed wel echt supergoed. Want je zag heel erg dat ze hadden echt plezier met het maken van de film. Vooral Idris Elba, die speelt The Man at Arm Duncan. En ook Nicholas, ik ga zijn achternaam maar even niet uitspreken, want die herinner ik niet. Maar Nicholas, die He-Man speelt, die is ook zo geweldig. Want hij is zeg maar... Hij af en toe dan speelt hij een beetje een soort sukkeltje. Maar daarna, hij compenseert ook wel met gewoon echt hilarische scènes. En ook gewoon wel echt... Hij maakt hierbij super menselijk.
1: Hij heeft een beetje die Hail Mary vibe. Een beetje een charmante loser.
2: Een charmante loser, ja.
1: Ja. Maar hij zit ook halverwege bij Night of the Seven Kingdoms. Want daar heb je Dunk. En dat is dan een gigantische gast. En die is best wel dom.
2: Ja, echt.
1: En dat zie je ook een klein beetje terug in het postuur van He-Man. Dat is een beetje gewoon een charmante sukkel.
2: Maar ook iets wat ik wel grappig vind aan He-Man is dat je ziet dus... in het begin heeft hij nog een normaal shirt aan, weet je. En dan laat ze het zo zien alsof hij echt een beginner is. Dan zit hij ook even in de sportschool. En dan krijgt hij nog advies van een bekend iemand. Maar... Dan proberen ze dus te doen alsof hij, toen hij het zwaard kreeg, dat hij dan pas spieren kreeg. Maar je ziet letterlijk echt die spieren, die springen gewoon uit zijn shirt. Weet je, die gast is echt een kast op de achtergrond.
1: En zo'n gast zet je in HR.
2: Human resources.
1: Aan het begin van de film dan werkt hij in zo'n hokkantoortje?
2: Ja, gewoon eigenlijk...
1: Een cubicle, dat is het woord.
2: Een saaie kantoorbaan en hij wil gewoon heel graag terug naar Eternia. Maar ja, ik weet niet.
1: Hij wordt wel vernomen als schizofreen. Omdat hij het constant heeft over zijn ouders, de koning en de koningin. En zijn verloren zwaard en hij moet zo graag zijn zwaard vinden. En hij heeft een super woke baas. En die is zo frustrerend goed geacteerd.
2: Dat is zo'n
1: schijnvriendelijk persoon. Maar hij heeft echt het bloed onder mijn nagels uitgehaald in de eerste 3 seconden dat ze op scherm was. Want zij doet veel te lief, maar zij is gewoon super corporate.
2: Ja.
1: Of wat is het woord ervoor? Super bedrijfgedreven.
2: Super PR-vriendelijk eigenlijk. Maar ook gewoon...
1: Precies.
2: Een beetje op het einde, als je zo die dream sequence krijgt met Skeletor, dan vind ik het ook hilarisch als hij dan in zijn outfits opkomt dagen. Ik had eigenlijk op een gegeven moment ook echt verwacht dat hij in een jurk zou opkomen dagen. Maar dat is dus niet gebeurd.
1: Nee, maar hij heeft wel best wel veel... cameo's gehad in die dream sequence inderdaad. Want ik vond degene in de sportschool, die vond ik zo leuk. Want je ziet gewoon Skeletor echt gains maken.
2: Op Pumping Iron zo van, ja, kijk dit loser, ik kan het wel, jij niet. En dan gooit hij hem zo naar hem toe. Maar ja, de films, het is echt gewoon... Ik vind het jammer dat hij het niet goed deed bij de box office. Want het had verder ook gewoon echt een banger soundtrack. Met allemaal leuke liedjes. En ook wel wat leuke references naar de stripboeken. Of gewoon He-Man culture eigenlijk. Ja. Ja, het was echt gemaakt door iemand die...
1: Die passie
2: en respect heeft voor de franchise. En het is gemaakt dus door Travis Knight. Die is de zoon van de co-founder van Nike. Maar die heeft zelf ook dus studio Leica. Dat is een stop-motion studio. En hij heeft ook Bumblebee gemaakt. Maar,
1: leuk. Ja,
2: als stop-motion kost sowieso veel passie en werk. Dus dan vind ik het ook wel leuk dat in deze film zie je ook wel dat hij ook in andere dingen heel echt gewoon heel graag passie erin wil steken.
1: Ja, maar deze film die is ook van Mattel. En het contrast wat ik daar een beetje wil bijtrekken is... Barbie is ook een beetje gemaakt met een passie voor het bronmateriaal. Want Barbie is in die film neergezet een soort feministisch icoon.
2: Zeker, Barbie is wel echt gewoon een viering van de 70, 60 jaar van Barbie die ze hebben. Dus... Maar ja, verder, dit, zoals ik eigenlijk net al zei, ik vind het ook wel leuk dat de muziek die ze gebruiken, die past ook heel erg goed bij de sequences die ze gebruiken.
1: De pianoversie van The Cure vond ik mooi. Boys Don't Cry op piano, dat zat zo goed in die film. Ik weet niet waarom, maar ik draaide naar Lisa, die zat naast mij. Van, oh mijn god, dat is The Cure op piano.
2: Maar ja, ik vond het wel mooi dat ze echt een hele montage gebruikte om iemand te laten zien. Echt een hele actiemontage voor iemand die naar werk gaat in een cubicle.
1: Ja, maar ik denk dat dat een reflectie is van hoe hij zichzelf ziet.
2: Nee, dat vind ik dus
1: juist lekker. Hij weet dat hij een soort superheld, god, persoonfiguur is. Dus...
2: Zijn hele leven is een fantasie. Fantasie, quote unquote. En daar leeft hij ook in. En... Als je dan ook uiteindelijk erin komt, dan zie je dat hij wel een stuk meer gewoon comfortabel is met zijn omgeving eigenlijk. En ik vind het ook gewoon wel mooi dat hij eigenlijk, net zoals Superman, gewoon heel erg eigenlijk hij is een prater, weet je. Hij probeert met mensen te praten eerst voordat hij echt gaat vechten. En hij is ook niet echt bang voor zijn gevoelens. Dat is gewoon... Eigenlijk sinds Superman zie je steeds meer van die positieve mannen in media. En ja, dat kan ik wel eigenlijk heel erg waarderen.
1: Ja, sowieso de James Gunn Superman, die was zo goed. Dat was echt een topfilm. Dat was ook een mooi keerpunt in een beetje de superheldenfilms. Want Man of Steel, daar hadden we het net al over. Die was zo duister en zo deprimerend. De Superman van vorig jaar, dat is een mooie, een frisse adem.
2: Ja.
1: Zullen wij weer verder naar de muziek?
2: Zeker.
1: Dan gaan wij nu naar...
2: Volgende is zeer leuk.
1: Princess of the Universe van Queen, van alle mensen.

0: Welkom terug. Ik vind, realiseerde ik toen ik aan het luisteren was naar deze muziek. De muziek van Queen is heel erg uit het tijdperk van deze, van dit speelgoed. En dat is ook een beetje te horen, want ze hebben ook de muziek van Flash gedaan. Weet je nog? Savior of the Universe?
1: Ja.
0: Flash. Een beetje van die space opera. En dan is het zo dat Master of the Universe volgens mij net geen space opera is, maar die vibe heeft het wel als zo'n jaren 70 sci-fi serie.
1: Ja, het is ook wel zware fantasy.
0: Ja.
1: Maar ik vind het ook wel dan de muziek die Daniel Pemberton dan in de achtergrond gebruikt. Die zit in het volgende nummer dat we gaan afspelen als afsluiter. Maar ik vind het dan wel leuk dat zijn muziek... Ik merkte heel veel kleine references naar zijn eerdere werk. Zoals The Prowler. Dat het echt zo'n stilte is en dan opeens zo'n laag geluid. Of in Hail Mary, dat je juist zo'n hoofdvrouwenkoor hebt. Maar ik vind dat die muziek van hem, die past er wel heel goed bij. Want het is heel erg, dus ja, high fantasy bijna eigenlijk.
0: Ja, maar het is wel het type fantasy die ik bedacht toen ik met de Playmobil zat te spelen vroeg op de grond.
1: Nee, ja, het is echt... de film is gewoon een jongetje dat met zijn speelgoed speelt. En dat is dan een film geworden eigenlijk.
0: Ja, maar dat is leuk toch? Ik vind dat zo grappig.
1: Ja, vooral, weet je, vroeger eindigde het dan ook vaak met zo'n boodschap van, wat heb je nou geleerd? En dan vond ik het wel grappig dat ze op het einde dat van de film hebben ze ook nog dat spookje toegevoegd.
0: Is dat waarom dat was?
1: Daarom was dat, ja.
0: Wist je trouwens dat de originele He-Man nou een cameo heeft gemaakt in die film?
1: Ja, nee, Dolph Lundgren. Dat was in de sportschool.
0: Wat een hele discussie volgens mij met jouw moeder over hoe je die naam uitspreekt.
1: Ja, maar het is dus Dolph Lundgren.
0: Dus op de Zweedse manier dan?
1: Nee, Finse.
0: Fins?
1: Hij is Fins.
0: Lundgren, maar Grun, dat is een Scandinavische naam. Lundgren.
1: Ja, maar
0: of ben ik dan gek?
1: Hij is Fins. Maar in ieder geval, hij maakt ook nog... dat is iets wat veel mensen waarschijnlijk missen. Maar als hij zegt Good Journey, dat was een iconische lijn uit de oude He-Man film. Dat zegt hij zeg maar na zijn hele pep talk. Zegt hij dus nog van, no, that's it. Good journey. En dan, daar is dus voor elke leuke reference naar de eerdere He-Man... het eerdere He-Man materiaal.
0: Ik vind dat altijd zo leuk. Het is wel een beetje nostalgia beten, vind ik. Maar ik vind het wel leuk. Ik val ervoor, voor die valstrik.
1: Ja, het is, weet je... het is niet echt iets dat de film heel erg... een hele grote impact heeft. En het laat ook wel een beetje zien aan die acteur van vroeger van...
0: Je wordt gewaardeerd.
1: Je wordt gewaardeerd, ja. Want... ik heb de Skeletor van die film gezien. En ik weet dat het de jaren wat 80, 90 was. Het heeft heel wat issues. En de film zelf, van wat ik heb gezien ook. Maar het is nog steeds... het is een speciale genre van de vroege fantasy eigenlijk. Dat is nog steeds iets speciaals. En ik snap dat ze toen de tijd een stuk minder mee hadden om te kunnen werken. Want deze film die gebruikt, weet je, heel veel CGI en zo. En allemaal ook gewoon technieken die...
0: Ik was bijna bang dat het half AI was.
1: Of toen niet mogelijk zou zijn. Zou dat wat zeggen?
0: Ik was echt bang dat de helft van die film AI was. Want het is uitgegeven door Amazon. En dat is een heel erg... pro-AI bedrijf. En bijvoorbeeld de intro met al die gaswolken en zo. Ik dacht echt dat is gewoon computer gegenereerd, maar niet op een goede manier.
1: Nou ja, zoals ik zei, de film is gemaakt door de eigenaar van Studio Leica. Wat stop-motion is. En ja, iemand die zo erg met die kunstvorm bezig is, die is echt geen AI-supporter.
0: Nee, dat hoop ik ook niet. Dit programma, ik spreek even voor het programma, wij steunen ook geen AI. Ik vind niet dat het een rol heeft in creatieve beroepen.
1: Inderdaad.
0: Of een creatief proces. Het moet er echt ver vanuit blijven.
1: Maar ja, ik vond het ook wel leuk dat de achtergrond nog steeds wel echt over de top fantasy was, weet je. Want ja, je hebt letterlijk een gigantisch kasteel dat gewoon een schedel is waar ze naar binnen lopen.
0: Maar hoe verzin je dat
1: dan? En dan ook die brug daar naartoe, weet je. Echt, ja, Gandalf en Lord of the Rings.
0: Ik vind het wel een leuke gag, want die brug waar je het over hebt, daar zitten een paar standbeelden op. Gedurende die film worden al die standbeelden omgekegeld. Maar dat, op een punt voelt het ook expres.
1: Ja,
0: het is
1: gewoon,
0: zo grappig.
1: Het is gewoon een leuke actie. En Ja, het is, ik vergeleek het net ook al met Thor Ragnarok eigenlijk. En dat is dus ook... Thor naar een stuk meer echt gekkere fantasy. Een stuk kleurrijker en een stuk gewoon leuker eigenlijk. Daarom het de plot is ook een beetje soortgelijk.
0: Ik zag een recensie op Letterboxd. Idris Elba vond Thor Ragnarok zo leuk dat hij er 2 keer in heeft gespeeld.
1: Ja, maar je zag echt dat hij had er vooral heel veel plezier in om Duncan te spelen. En ik vond dat hij het ook wel heel erg leuk deed als Duncan.
0: We moeten op de tijd gaan letten. Dus dan heel erg bedankt voor het luisteren. Beste luisteraar naar een nieuwe uitzending van Filmblik. Wij zijn over 2 weken weer terug met een nieuwe uitzending. En voor nu... alvast wel rusten en tot over 2 weken.

0: SNB.
1: Zon en Breugel, 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langenzeltza is één persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt, sommigen door het gebruik van pepperspray. Het incident gebeurde in het centrum van de stad in de deelstaat Thüringen. Volgens lokale media zou een conflict in de kappersbranche mogelijk de aanleiding zijn geweest. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het aantal gewonden is later naar 5 bijgesteld. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Shara. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. Nederland ziet een wederopbouw van Syrië als belangrijke voorwaarde voor vrijwillige en eventueel gedwongen terugkeer. Eerder sprak Nederland al met de Syrische autoriteiten over dit onderwerp, maar dat leverde nog geen concrete afspraken op. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is de ontmoeting op 29 of 30 juni en waarschijnlijk in Zwitserland. Bij de eerste ontmoeting na het voorlopig akkoord zijn werkgroepen ingesteld die onder meer praten over nucleaire kwesties en sancties. Rubio benadrukt dat de VS geen stappen nemen die de veiligheid van de Amerikaanse bondgenoten in de regio schaden. Het weer blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Zon en Breugel.
1: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
0: Radio
1: SNB
0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio
1: SNB.
11: Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.

leuk, hè? Dat oude liedje, nieuw leven ingeblazen. In een easy listening programma. Bang Bang van de Generation Neon. Ook van het begin van dit jaar. Allemaal mooi nieuw werk. En deze is Nederlandstalig. Om middernacht heet hij, van Lucien Bron.

Huisje en Brand. Om middernacht. Wat een leuk nummer is dat. En we hebben nog twee mooie klaarstaan. Tot aan het half uur. Olivia Dean met Die on This Hill. En daarna Maaike Ouboter uit Nederland. Onder je huid heet dat.

dame met mooie liedjes. Maaike Ouboter hoor je met Onder je huid. Bij Dekker Radio Easy ben je. En Briggs & Stark staan startklaar. Honey.

We naderen alweer het half uur en ik heb een bijzondere opvulling tot aan dat tijdstip. Namelijk een live optreden van Jean Toets Tielemans in 1974. Opgenomen door de ziekenomroep waar ik voor werkte, samen met Paul van Waver overigens. En prachtige uitvoering van het nummer Turks Fruit. 1974, Toets en ik hou mijn mond dicht.

er een paar achter elkaar. We begonnen met De Dijk en dat zou mooi zijn. Nou, dat was het ook, live. En daarna Roland Shaw en zijn orkest. Let the love come through. En Lee Ritenour. It's you. Dekker Radio Easy. Daar luister je naar. Paul van Waver heeft zijn best in gedaan. En ik heb er weer een paar klaarstaan. Gladys Knight and the Pips. The Lonely Heart and The Lonely Eyes of Lonely Me.

Mooi gedaan hoor. Rob Makreel, de kotter. Mijn laatste reis heet het dan in het Nederlands. En dat was natuurlijk van Simon & Garfunkel, de muziek. Maar daar hebben we het verder niet over. Prachtig gedaan. Dekker Radio Easy met Trianne. Ik hoop dat je het goed uitspreekt zo. I fell in love.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Het Verenigd Koninkrijk denkt erover om olie van een eerder deze maand onderschept schip uit de Russische schaduwvloot te verkopen en de opbrengst te gebruiken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Volgens de Britten proberen het schip sancties te omzeilen door onder een andere vlag te varen. De boot ligt nu vast aan de zuidkust bij Weymouth, terwijl het onderzoek nog loopt. Ook de kapitein is aangehouden op verdenking van het overtreden van sancties. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is de ontmoeting op 29 of 30 juni en waarschijnlijk in Zwitserland. Bij de eerste ontmoeting na het voorlopig akkoord zijn werkgroepen ingesteld die onder meer praten over nucleaire kwesties en sancties. Rubio benadrukt dat de VS geen stappen nemen die de veiligheid van de Amerikaanse bondgenoten in de regio schaden. Het weer, het blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met

0: 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio
4: SNB. Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.

Andy Williams. Herkende je de stem? Ik wel in elk geval. Maar dat is wel een tijdje geleden. The Look of Love. Dekker Radio Easy van start met Paul van Waveren samenstelling. En presentatie Menno Dekker. Hier is Simon Orton. Of Simon Orton, zo je wil. Every breath you take. Every

Nostalgische klanken van Al Stewart en The Year of the Cat. Bij Dekker Radio Easy ben je en Miley Cyrus, Jungle You, zou je niet in een Easy-programma verwachten. Maar deze past goed.

Geweldig als je zo kan spelen. L7 van verleden jaar. Summer Twilight. En Dekker Radio Easy heeft Remco klaarstaan. Remco van de Weert heet hij eigenlijk. Nog een keer bij de hand.

Anita Kerr en de Singers en Michelle. Leuke uitvoering uit 1977. Dekker Radio Easy gaat verder met een Nederlandse artiest, Axel Lukien. En die draagt water naar de zee.

0: water naar de zee dragen. Nou ja, daar kan je aardig mee bezig zijn. Het is bijna tijd om even een break te houden. En we willen even weten wat er na het half uur komt natuurlijk. Kom eens aan.
1: Easy listening. Dit uur. Dekker Radio. Met deze beat.

Lucien Brand met Janet Anne, met dubbel N. En jij past echt wel goed bij mij. Wat een leuke muziek voor een easy programma. Uitstekend, ga zo door, zou ik zeggen. En Orsaya is er ook. Afkomstig uit Nederland, ja. Love can change your life.

Orsaya. Heet origineel eigenlijk Orsaya Snijder, volgens mij. Love can change your life. Prachtig gedaan. Bekker Radio Easy, daar luister je naar. En ik heb een eerbetoon aan twee overleden Nederlandse zangers. Piet Reumer en Leen Jongewaard. En die hebben het over vissen.

Sandy Coast met Sing Before Breakfast. Zing voor het ontbijt. Goed idee. En Sweet People. Et les oiseaux chantaient. Letterlijk vertaald. De vogeltjes zongen bij Dekker Radio. Easy. Hier is Ramsey Lewis. Samen met Nancy Wilson. Never wanna say goodnight.

John Boyden Band was dit met Wives and Lover. En we naderen het eind alweer van dit uur Dekker Radio Uzi. En we hebben een mooie klaarstaan van een groep waarvan je niet verwacht dat ze in een Uzi-programma te beluisteren zijn. Dat is namelijk de Rolling Stones, As Tears Go By. En daarna nog het Moonlight Orchestra met Tiri Tambolina. Tot de volgende Dekker Radio Uzi maar weer.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
10: Radio
0: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 28 juli is er een gezellige garage sale in het Batadorp in Best. Van 10 uur 's morgens tot en met 1 uur 's middags kun je op tientallen adressen in de wijk lekker komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen. Buurtbewoners verkopen spullen die ze niet meer nodig hebben, dus je kunt zomaar iets leuks of verrassends tegenkomen. Parkeren kan op het Europaplein, waar ook platte gronden liggen met alle deelnemende adressen. Dus kom gezellig langs en ontdek wat er in Batadorp te bieden is.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 20 juni organiseert het Hilde Sint-Bastiaans een kofferverkoop. Van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags kun je terecht in de Hildetuin. Bereikbaar via het kruispunt Kemperweg en Beerschotsweg aan de Winterdijk 1 in Oorschot. De intree kost 2 euro, maar koffie en thee zijn inbegrepen. Voor kinderen tot 14 jaar is de toegang gratis. En kom langs voor een unieke vondst en steun het goede doel. Kom langs op zondag 20 juni vanaf 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags voor een kofferbakverkoop van het Hilde Sint-Sebastiaans in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 2 juli nodigt IVN Best je uit voor een zomerse editie van de beleefde seizoenenwandeling. De gids Henk van Kessel en Ans Webster nemen je mee naar het prachtige landschap rond Rijsingen, ten noordwesten van Sint-Oederode. Je wandelt door het Dommeldal, passeert bolle akkers, een oude kerkpad en de historische hoeve Arbeidslust. Voor wie wil carpoolen verzamelt men om 14:30 smiddags bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling zelf start om 14:45 bij de parkeerplaats De Helden van Klein Sint-Oederode. De tocht duurt ongeveer tot 16:00 middags. Deelnemen is gratis voor leden. Niet-leden betalen €2,50. Van tevoren aanmelden is benodigd via het formulier op de website van IVN Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere volspectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
9: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op stoeterij Breida Blik aan de Oelse Dijk 2 in Oorschot vindt het Nederlands kampioenschap voor IJslandpaarden plaats. Dit jaarlijkse evenement toont de prachtige gangen zoals de Tolen en de Telgang en dient als selectiemoment voor de internationale kampioenschappen. Het evenement duurt 3 dagen, van vrijdag 3 juli tot en met zondag 5 juli. Bezoekers kunnen dagelijks genieten van deze unieke paardensport. Vanaf vrijdag 3 juli tot en met zondag 5 juli op stoeterij Breida Blik aan de Oerlesse Dijk 2 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 28 juni organiseert IVN Best een biodiverse dorpswandeling. De gidsen zijn Jeroen Appeldoorn en Henk van Kessel. De start doe je bij het Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling loopt van 10 uur 's ochtends tot 1:30 's middags. IVN-leden betalen niets en niet-leden betalen €2,50. Van tevoren aanmelden via het formulier op de website van INV Best voor een mooie gelegenheid om de natuur in Best te ontdekken. Op zondag 28 juni van 10 uur 's ochtends tot 1:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 20 juni staat de vierde editie van de internationale hondenwandeling in Oorschot gepland. Met of zonder hond. Iedereen is welkom om mee te wandelen in de prachtige Oorschotse natuur. Er zijn routes van ongeveer 5 en 10 kilometer uitgezet en waarbij je onderweg iets leers leert en een flesje water ontvangt. Voor de honden is er een gratis goodiebag en de kosten zijn 6 euro per persoon of hond, inclusief een kopje koffie en thee. Inschrijven kan via de website van het Sint Bernardus Gilde. De lange wandeling vertrekt om 11 uur 's ochtends, de korte wandeling om 2:30. De startlocatie is de Gildetuin van Gilde Sint-Sebastiaan aan de Wintel-Rijkse Dijk 1A in Oorschot. Met je deelname steun je het Gilde en een goed doel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc.